zaterdagavond, dat was toch de avond waar je heel de week naartoe leefde. Dan had je net gedoucht en dan kwam je beneden met van die nat gekamde haartjes in je pyjama. Chips van die nibbits aan je vingers, die nibbits te afeten. Cola. We hadden nooit de echte cola. Altijd zo'n vies B-merk van die flessen waren dat met van die dikke ribbeldoppen waar je daar zo lekker mee kon gooien. Raak. En er was ook altijd iets moois op televisie. Je had Wie van de Drie, Een van de Acht, Barba Papa. Ik weet niet of mensen Barba Papa nog kennen. Barba Papa die kon worden wat hij wilde. Die kon worden wat hij wilde. En ik vond dat geweldig. Alleen, ik vond het ook verwarrend. Want dan zat ik een dag later zat ik naar Wiki de Viking te kijken. En dacht ik van ja, misschien is het Barba Papa wel. Wist je dat nog? Wist je nog? En je had ook Angelique. Zo'n Franse serie was dat. Zo'n prachtige vrouw met van die lange rode haren. Ik heb toen echt gezworen dat ik ooit nog eens met haar zou trouwen. En er is natuurlijk nooit van gekomen. Wel een tijdje samen gewoond, maar dat klikt helemaal niet. En je had ook zaterdagavond dat je ook Topop. Topop met Ad Visser. Nu heb je dan MTV met allemaal videoclips dat je denkt, wat moet dit in godsnaam voorstellen? Vroeger was dat veel simpeler. Gewoon Ad Visser in de spijkerbroek met wijde pijpen voor de camera. En iedereen dacht precies hetzelfde. Wat moet dit in godsnaam voorstellen? En dan de rest van de week liedjes zingen in het Engels, terwijl je eigenlijk helemaal geen Engels kon. Van Kessera, oh hey Pina, oh what you do is that you now is that you do to you. She's even born, born. Bunch of be your wife, bunch of be your wife. Ja, en 10 uur. 10 uur was altijd mijn bedtijd. Om 10 uur moest ik naar bed. Dus om 5:10 durfde ik nog even naar de klok te kijken. En vanaf dat moment ging me gedijst houden. Dan durfde ik bijna niks meer te zeggen. Ik durfde niet meer te ademen. Ik deed zo onopvallend mogelijk. Tot mijn vader dan zei, Tee, wat ben je toch stil? Trouwens, het is bedtijd. Ga jij eens naar boven. Ik heb echt alles geprobeerd, alles. Op een gegeven moment had ik zelfs een pyjama in dezelfde kleur als de bank. Dat ik dan zo... Maar ze waren keihard. 10 uur was 10 uur. Maar heel soms maakten ze een uitzondering. Heel soms. En dat was als er een film op televisie was. En ik had hem al voor meer dan de helft gezien. Dan begrepen mijn ouders ook wel dat het een vorm van kindermishandeling zou zijn om het dan nog naar boven te sturen. Alleen gevolg daarvan was dat ik films zag die ik eigenlijk nog helemaal niet aankon. Die veel te eng waren. Van die Hitchcocks. The Birds. Ik ben toen maandenlang doodsbang geweest voor vogels. Dus zat ik naar de Fabeltjeskrant te kijken. Meneer de Uil. Ah! En op een gegeven moment moest je toch naar boven. En ik sliep helemaal op zolder. Ik moest 2 trappen op. En hoe dichter ik bij mijn slaapkamer kwam, hoe zekerder dat ik het wist. Onder mijn bed, daar ligt een enge man. En dan ging ik in die deuropening staan. En nam een aanloopje. Met een hinkstap sprong ik in mijn bed, zodat hij niet meer mijn enkels kon pakken. En ik had zo'n doorgezakt matras. En dan bleef ik dan net zo lang opspringen, totdat de grond raakte. En dan viel ik in bed. Doodsbang. En dan had ik ook altijd het gevoel dat ik een andere ademhaling hoorde. En dan stopte ik met ademen. En dan was het stil. Dan dacht ik, ja, die vent is natuurlijk ook niet gek. Die kent die truc. En dan lag ik daar doodsbang met mijn ogen dicht te doen alsof ik sliep. En de volgende dag zat ik op school doodmoe met mijn ogen open te doen alsof ik wakker was. En ik dacht, dit is belachelijk. Ik moet gaan kijken. A man has to do what a man has to do. En diezelfde avond keken mijn ouders verbaasd op toen ik 5 minuten voor bedtijd uit mezelf naar boven ging. Welterusten, lieve Theo. Welterusten. En ik dacht, ik moet alles precies hetzelfde doen, anders valt het op. De aanloop, de hinkstapsprong, het springen op een matras. En daar lag ik weer. Nog banger dan anders. Mijn hart bonkte bijna uit mijn borstkas. Pas na 5 minuten vond mijn hand de zaklantaarn. Klik, aan. Ik schoof op mijn knieën, boog me voorover en scheen onder mijn bedje. Er lag natuurlijk helemaal geen enge man. Maar een hele leuke, sympathieke vent. Was heel gek.

0: 24/7 non-stop Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Ik heb 9 maanden geleden heb ik een SOA-test gedaan. Wie heeft wel eens een SOA-test gedaan? Ineens doet niemand. Je mag ook wijzen naar iemand als je vermoeden hebt. Niemand doet een SOA-test. Nee, dat doen wij niet in Rotterdam. Nou, ik wel. Ik dacht, laat ik mezelf een keertje checken. Van die campagne over geslachtsziektes. Ik denk, nou, hè, genezen is beter dan voorkomen is beter dan genezen. En dat wilde ik wel anoniem. En dat kan anoniem. Kun je naar het ziekenhuis toe anoniem een SOA-test doen. Dus ik naar het ziekenhuis, AMC in Amsterdam. En ik kom daaraan bij afdeling huidklachten. Weet je, dat is helemaal anoniem. Dus ik zit daar in die wachtkamer, helemaal vol met mensen. Ik dacht nog,
1: ja, huidklachten.
0: Maar goed, er was een lege stoel, dus ik zit daar, lekker rustig, op mijn beurt aan het wachten. Op een gegeven moment hoor ik vanuit de gang, en een jeep! Wat leuk, man! Ik zie mijn beste vriend Mo. Hey! Moet je ook in een SOA? Ik ook! Wat is het? Hier. Sst. Je schreeuwt, man. Het is een ziekenhuis. Ja, sorry, Azabi. Ik heb jeuken, man. Azabi, heb je geen jeuken? Zeg, nee. Ja, ik heb iets van de glammies. Nee, wacht. Glamidi. Ik weet niet meer hoe die bitch heet. Maar wacht maar als ik het te pakken krijg. Ja. Nou, dan ben je aan de beurt in het ziekenhuis. Dat gaat ook anoniem. Meneer Amhali. Dat ben jij. Ja, dat weet ik, ja. Shit. Dus ik loop naar die balie toe. En ik kom daar bij die balie te staan. En achter de balie staat Marieke de Bruin van mijn middelbare school. Iets ouder, iets dikker, in een witte jas. En ze zegt, hey, Najib, wat leuk. Of niet? Jongen, ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik vond het zo gênant. Echt, en gênante momenten, ik heb ze vaker. Echt, het laatste keer een gênant moment, moet ik even vertellen. Gewoon tussendoor. Ik zit bij mijn moeder thuis. Mijn moeder heeft een klein flatje, klein wc'tje. Maar daar zit ik graag op, weet je wel. Lekker klein, lekker strak met je zitjes op die wc zo. Met je deur zo, hoofd in. Oh. Maar ik zit daar lekker bij mijn moeder. Dus ik zit daar, strakke spijkerbroek had ik aan, weet je wel. En ik ben klaar, zus en zo. En ik trek mijn broek omhoog, heel strak zo, in het wc'tje. En wat neem ik mee? Het Glorix blokje met houder en al. Dat hing hier. Daar ben ik de hele dag mee door Amsterdam gaan wandelen. Met een Glorix blokje. En mensen achter me, die zagen dat, die deden, hey! En ik dacht, ik word herkend, dus ik, hey. En zolang je niet gaat zitten, merk je niet dat hier iets zit. Dus ik kom bij een vriend thuis en ik vraag nog, heb je gedweld?
1: Nee.
0: Hoezo? Ja, heel lekker fris. En ik sta zo op een gegeven moment, waarom ben ik ook niet? Ik denk, nat, zweet, hier ook al, nee toch? Eeuw! En ik voel verder een Glorix blokje. Met houder en al nog helemaal goed, hè. Dus ik heb dat ding stiekem bij hem in zijn wc zo gehangen. Oh, jongen. Nou, datzelfde moment had ik ook met Marieke. En Marieke die zag dat ik een beetje schrok. Die deed, ah joh. Wat is dit voor een teken, mensen? Dit is toch een teken van, hey, die 3 euro, moet je die nog terug? Kom maar mee. Dus ik loop achter haar aan en ik dacht, als zij die test maar niet gaat doen, hè. Oh, wat erg, zij gaat die test doen. Ze zegt, kom mee. Ik zeg, ja. Gelukkig, onderzoekskamertje. We komen in een onderzoekskamertje terecht, ziekenhuis. Ze zegt, wacht hier maar even, de dokter komt zo. Dus ik zit te wachten in het onderzoekskamertje. Het ruikt ook naar ziekenhuis. Alsof ze ziekenhuis spray hebben. Voordat ze opengaan, overal, shh. Er lag een bed met van het witte papier, weet je wel, wat je bij de Chinees ook hebt, wat je zo weg kan halen. Hop, nieuw papier. Er lag een kast met allemaal instrumenten erin die ik niet ken. Potjes, pannetjes en een wok. En ik zat maar naar die deur te kijken. Ik dacht, als het maar geen vrouwelijke arts is. Ik adem maakt helemaal niet uit. Een dokter is gewoon een dokter, ja toch? Maar nu niet. Maar ik had gelezen in een onderzoek, vrouwelijke artsen hebben meer humor. Weet je, dan komt ze grappen maken, dan komt ze binnen. Hallo! Zo, nou, doe je broek maar even uit. Onderbroek ook. Wat lief! Hé! Hey. Wat lief! En de deur gaat open en het is een man. En ik zeg echt, yes! Dokter! Echt zo'n dokter uit de film. Prachtige witte jas, grijs haar, brilletje zo op zijn neus. En er stond ook echt dokter. Had een naambordje met dokter. Tenminste, de van dokter. En ik dacht, hey, de R is oké. De R mag het zien. Maar achter de R kwam een wat jonge man aan met een bril. En het was Floris-Jan, de stagiaire.
1: Hallo, ik kijk even mee.
0: Ja, oké. De dokter zegt, meneer Amhali, u komt voor een SOA-test. Oké, even uw broek uit, onderbroek en even op het randje van het bed plaatsnemen. Dus ik doe wat de dokter zegt. En ik zit er op het randje van het bed. Niet echt helemaal gemakkelijk, hè? Ja, ik weet niet, ik heb het niet zo vaak. In een te klein kamertje met twee mannen. En ik zit daar op een bed met slapdoula, een beetje, ja. En ik zie dat de dokter op me af komt lopen. En ik schaamde me een klein beetje. Dus ik denk, nou, dan kijk ik maar gewoon even weg. Ik denk, nou, kijk gewoon omhoog. Misschien zie je nou wel vogels, je weet het niet. En ik voel dat de dokter voor me staat, hè. En zonder te waarschuwen, weet je wel. Die dokter niet even dit doet, weet je wel. Of, weet je wel dat die... Dat kleine jongetje daar, hoe oud ben jij? 12. Shit. Oké. Pak de dokter in één keer zo mijn toeter vast. Ja? 12! Oh shit. Daar gaat mijn programma. Oké. Toeter, ja? Die trompet. Ik zag laatst een toeter, dat ziet er niet uit, man. Trompet. Dus die pakt zo die trompet vast en die doet... Wow. En... Het is een grap. En die kijkt zo'n beetje... Kijk, stagiaire, Floris-Jan haalt uit een potje een wattenstaafje. Gewoon een wattenstaafje. En die geeft hij zo aan de dokter. En ik dacht nog, wat gaat de dokter doen met een wattenstaafje? Wat? Weet ik veel. Aanstippelen, iets op de trompet of aankruisen. Maar de dokter, heren, gaat met het hele wattenstaafje... In één keer in de mond van de trompet. Zo. Pop, pop. En hij begint te roeren. En ik denk, kun je daar roeren? Alsof hij koffie aan het drinken was met die Floris-Jan.
1: Nee, ja.
0: En dat roeren, dat doet pijn. Au! Wacht even, dokter, dat doet pijn. Wauw! Dokter, wacht eventjes. Wauw! Au! Wauw! En hij trekt hem er één keer uit en dan geeft hem zo aan Floris-Jan. Floris-Jan moet hem opbergen in zo'n buisje. Die moet hem zo erin stoppen. Maar Floris-Jan laat hem onderweg vallen. Oh, shit. En de dokter zegt... Nee, laat maar even liggen. Pak even een ander. Ja. Nee, die kunnen we nou niet gebruiken, hè? Nee. Ja. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan

0: Gaat met jou? Zie ik dan nog goed? Heb jij Indonesisch? Je hebt Indonesisch bloed, toch?
1: Ja.
0: In je gezicht. Maar nee. Kom je echt uit Indonesië?
1: Ja.
0: Wat leuk.
1: Leuk, hè?
0: Ja. Hoe oud ben je dan?
1: 37.
0: En ben je geadopteerd?
1: Ja.
0: Echt waar? Triest. Nee, ik ben ook een paar keer geadopteerd. En ik vind het... Hoe heet je? Heb je ook een Indonesische naam?
1: Nee.
0: Nee? Welke naam wel dan?
1: Bellen.
0: Ah, wat mooi. En heb je nog broers en zussen veel?
1: Biologisch of...
0: scharrel. Heb je veel scharrelbroers? Heb je veel broers en zussen nog? Biologisch,
1: ja.
0: Inderdaad.
1: Ja?
0: Echt waar? Hoeveel dan?
1: Ik denk stuk of 7.
0: En zijn die allemaal naar een ander land gegaan?
1: Nee, die wonen daar nog.
0: Die wonen daar nog? Alleen jij bent weggegaan?
1: Ja.
0: Oké. Jij bent geadopteerd. Ik heb dat ooit verzonnen om publiek te krijgen. En... snap je? Het is gewoon heel toevallig. Dat wat voor jou enorm tragisch is, dat voor mij gewoon een soort spelletje is. Weet je wel? En dan denk je, is dit toeval of niet? Ik kan je vertellen, dit is geen toeval. Want hier zijn al jouw 7 broers en zussen niet! Er zijn nog veel meer mensen niet. Mag ik zeggen dat je een prachtige vrouw bent? Je hebt het mooiste gezicht dat ik deze week gezien heb. Zeg maar. En ik heb heel wat gezichten gezien. Nee, zeg maar. Goed. Even. Ik ben niet mijn tekst kwijt of zo. Die staat gewoon hier. Maar. Nee, laat ik het zo zeggen. Ik werd gebeld door de bezige bij. En zij vroeg aan mij, wil jij een boek schrijven? En snap je, Mulis is dood, Reef is dood, die andere gast, dood. En wil jij een boek schrijven? Ik zeg, nou ja, waarom niet? Hè? En toen kwamen zij met heel veel redenen. En die heb ik allemaal weten te weerleggen. En uiteindelijk is het ervan gekomen... Maar ik heb een kinderboek geschreven. Ik heb een sprookje geschreven. En ik heb nu 2 alinea's af. Mijn uitgever twijfelt enorm. Is ook een beetje een twijfelkontje. Maar goed. Schat van de vent hoor. En het is geschreven voor kinderen tussen de 4. Dus je moet maar even kijken. Ja, het is een hele ingewikkelde groep. Maar goed. Heel veel plezier. Kinderen. Heel lang geleden woonde er eens een prins. Een prins in een paleis. En deze prins woonde in zijn paleis tezamen met zijn lakeien. Alwaar onze prins alles had wat zijn hartje maar begeerde. Tenminste, dat dacht onze lieve prins. Want, lieve kinderen, op een ochtend werd onze prins wakker met een naar gevoel in zijn onderbuik. Namelijk het gevoel dat hij iets miste. En veel vriendjes had onze prins niet, dus al ijsberend door zijn paleis kwam onze prins op een fantastisch idee. Laat ik mij naar de veemarkt begeven, waar ik kan kijken of mijn dierbare volk onderhevig is aan hetzelfde nare onderbuikgevoel. Al aangekomen op de veemarkt stapte de prins uit zijn koets en vrijwel meteen viel zijn oog op een meisje. Een meisje bij een stalletje. Een meisje in een roze t-shirt. En dit meisje in haar roze t-shirt sprak bij de prins zeer tot de verbeelding. Want, lieve kinderen, roze is natuurlijk niet alleen de kleur van de liefde of de kleur van de onschuld. Nee, roze is natuurlijk vooral de kleur van de binnenkant van je kut. Hé, jij daar met je shirt, zei de prins. De prins stapte op het meisje af en zei... Could you be the most beautiful girl? well in that well. De prins vond het super gaaf dat hij niet alleen de prins was, maar ook daadwerkelijk een nummer van Prince deed. Maar het meisje was niet onder de indruk en zei meteen, ach, je mag dan wel de jonge knappe prins zijn, maar ik heb helemaal geen zin om de zoveelste in het rijtje te zijn. Ach, sprak de prins, ik denk dat jij, meisje, net zo goed weet als ik, dat hoe langer jij wacht, hoe langer dat rijtje wordt. Touché, sprak het meisje en ze liet een vrij groot stuk van de kut zien. Ja, lieve kinderen, het meisje had natuurlijk net zo goed meteen de gehele kut kunnen tonen. Maar ze voelde diep van binnen al te goed aan dat al haar macht lag bij het feit dat de prins wilde weten wat voor soort kut het meisje dan wel niet bezat. Natuurlijk kon de prins een en ander wel opmaken uit haar wenkbrauwen. Maar dit, lieve kinderen, betreft natuurlijk alleen de haargroei. Nee, of het roze gedeelte er zo helemaal uithing. Of dat de boel netjes geproportioneerd was. Zo, taak. Dat wist hij niet. Even tot hier. Ik twijfel enorm over dit segment, omdat er natuurlijk allerlei woorden in zitten. Zoals geproportioneerd. En ja, dat is niet voor kinderen. En en ik wil ook niet dat je nu in de zaal zit. Vriend. Ik heb zo'n kut waar het zo helemaal zo eruit hangt. Wat is daar mis mee, snap je? Ik zeg toch niet, daar is iets mis mee. Ik zeg alleen dat er een verschil is. En wat je vaak ziet als het fictie betreft is... ja, toch wel dat het eerder gewoon netjes taak, weet je wel? En niet zo... Oh, ja. En ik zeg niet, oh, het een is goed, slecht, deelt zo in voor jezelf. Nee, fictie is tak. En dat duidt wel op dat als de meeste stemmen gelden... ja, dat het gewoon netjes zo tak is en niet zo... Snap je? De meeste stemmen gelden, ja. En ik heb nooit gestemd hoor. Dat kan ook helemaal niet. Er is niet iemand met een soort kutte petitie die dan zo langs de deuren gaat van wat vind jij? Snap je? Ik zou dat ook heel raar vinden. Ik zou ook meteen zeggen, ja hallo, laat me met rust joh. Wat is het nou voor vraag? Laat me met rust jongen. Ik ben een boek aan het schrijven. En ik kan me ook zo goed voorstellen dat zij denkt, ja hallo, tuurlijk kan ik meteen de gehele kut tonen. Tuurlijk kan dat. Maar wat als het hem niet bevalt, snap je? Dan gaat hij er vandoor, heb ik me kwetsbaar opgesteld en dan is hij gewoon weg. Is dat wat je wil? Nee, dan moet je het volgens mij niet doen. Oké, volgens mij is het dan beter als ik het niet doe. Oké, dan doe je het toch niet? Heb je en je eigen waarde behouden en is hij nog steeds nieuwsgierig? Hartstikke goed toch? Ja, nou, dat is wel goed. Oké, ben je tevreden dan zo? Ja. Ik wel. Jij ook? Ja, ik ook. En zo, lieve kinderen, ontstaat schizofrenie. Nou, zei de prins, ga je nou nog mee of hoe zit dat? Nee, zei het meisje. De manier waarop jij jonkvrouw benadert, die bevalt mij voor geen meter.
2: Godverdomme! Jezus! Wie de fuck ben jij om mij af te wijzen, jongen? Ik ben een fucking prins! Ik ben kinkerrijk, jongen! Ik kan zo 80 hoeren huren, die naai ik allemaal in mijn paleis precies op de manier waarop ik dat zelf relaxed vind. En dan denk ik nooit meer aan jou, met je vieze, oude, gore kleren en je soort van, als de zon zo staat, snorachtig iets.
0: Fluisterde de prins. En de verwende prins sprong op zijn paard. Van woede. Heel vaak. Net zo vaak tot het arme dier door zijn hoeven zakte en ter plekke kwam te overlijden. Hoe moet ik nou naar huis in de stromende regen? Jij hebt mijn paard doodgemaakt. Jij hebt mijn paard doodgemaakt. Hoe moet ik nou naar huis in de stromende regen? Hoe? Hoe? Hoe let the dogs out? Het meisje herkende voor de tweede maal een nummer niet. Dat was ver na haar tijd. Ach, zei het meisje. Kom jij maar lekker bij mij slapen, dan slaap je in elk geval droog. Ja, mompelde de prins in zichzelf. Dat zal wel, ja. Nou, snap ik ook niet. Goed, hoe ben je hier dan? Ik ben met de benenwagen, zei het meisje. En ze wees naar een volkomen ondefinieerbaar vehikel gemaakt van hout, blikjes en een stuk of 30 benen van dode mensen. Nou goed, weet je, ja, nee, maar ik merk dus dat jullie denken, hallo vriend, wat is nou de moraal van je verhaal? De moraal van mijn verhaal is, doe gewoon relaxed. Ja, doe nou gewoon relaxed. Want er is, ik voel, de hele avond voel ik al iets waarvan ik denk, het is niet oké. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

Dat is dat goud, hè? Dat wordt door drie meisjes gezongen. Hoe heet ze? Woklinde, Welgunde en Vlaskunde. Dat zijn drie... een soort K3 is het. Kent u dat, K3? Dat is goed, hè? Vind je niet? Ik vind het goed. Ik heb alles van K3. Alleen cd's nog niet, maar verder heb ik alles van. Hoedjes en petjes, alles. Ik vind het briljant. Hè? Met als biggetjes komen ze dan op. Hè? Van... Dat wist hij ook nog niet. Zie je dat? Het, En dan zingen ze... Wat is een bekend liedje van K3? Fiches? Is dat van... Bedoel je dit? Dat speelt in die rivier, hè?

Een zee van blauw. Volgens mij zingen ze dat, hè? Ik heb geen... Ik kan het verkeerd verstaan hebben, maar... Ben een klein geelvisje. Ik heb moeite, hoor, met die Belgische liedjes en zo. Frans, een beetje Franstalig, zo. Voel me penetrer, musje. Een klein geelvisje. Kunnen we nog een K3-nummer doen? Oma's aan de top. Van de mast. Oma's aan de top. Oma's aan de top. Hang jezelf op. Ik ken het niet, hè. Dus. Nou zeg. Oma's aan de top nog meer. Tele Romeo. Nou, begin maar.

U kent het helemaal niet. Nee, maar dat... Het roept veel agressie op K3 altijd. Dat is een stadionsong die u doet, volgens mij. Dit van...

Ja, dat moet ik eigenlijk zingen, maar... Nee, maar dat komt door dat accent, hè, dat zo succesvol is geworden. Dat Belgisch een beetje... En dat is in Nederland ook heel bekend. Hè, zingen in een bepaald dialect, dat is bijna verplicht. Per provincie hebben wij popgroepen die zingen in dat dialect. In Zeeland bijvoorbeeld heb je de Dijk, dat is een Zeeuwse popgroep. En in 1953 zijn die doorgebroken, hè, met het liedje... met oma's aan het nemen. Als het golft, dan golft het goed. Hè? Dat was hun eerste hit. Ja. Naar Zeeland komen we voorlopig niet, hoor. Dus, maar je hebt elk... In Den Haag heb je Bluff. Dat is een Haagse popgroep. En die zingen in het Haags dialect. Hè, van de Lande kust, de Zeeuwse kust. Typisch Haags is dat. Hè? En dan heb je, als je steeds noordelijker ook hebt, in Friesland heb je een popgroep. De Kast. Dat is goed. Ja, die zijn heel goed. Die hebben het Friese volkslied min of meer geschreven. En die zingen in het Fries. En dat is geen een taal, dat is geen dialect. Het klinkt wel als een dialect, maar het is niet. Dus dan mag je daar niet zeggen, want die hebben een lied, De Kast, hoe gaat het dan? Joh, mijn her. Joh. Dat is Fries, hè? Dan mag je me niet uitlachen, want dat is Fries. Als je daarom lacht, dan zit je helemaal in het fout hoekje. Joh, mijn her. Joh, mijn hoorn. Joh, mijn jeske vet. Joh, dat is ook Fries. Jeske vet is vuilnisvat. Geef me je hand, geef me je hart, geef me je vuilnisvat. Dat zingen ze op Valentijnsdag altijd in Friesland, hè? Jij hebt een leuke avond. Wat geil heeft hij? Ik heb niks betaald. Nou, Jormie.

Ik klooi maar wat, ik weet het ook niet. Maar volgens mij, het is oorspronkelijk een Italiaanse hit van Zucchero. 1993, hè? Van 10.

is afgelopen. En, nou ja, dat was Friesland. Dan heb je Drenthe en heb je de, in Limburg heb je zo'n groep. Roanesse, ja. Die zijn hier pas nog geweest, Roanesse. En die hebben een nieuwe cd, echt een hit. Broenhuntje heet dat. Broen. Want je gans goed met mij. Ik heb een broenhuntje met een zwart sterke en een je gans goed met mij. En dat mogen ze daar gewoon zingen. Daar wordt niks tegen gedaan. Dat zingen ze gewoon op straat en zo. En, zullen we even doen, Roanesse? Geef 4 tikken vooraf, hè? 4 tellen vooraf. 1, 2.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
2: Mix 24.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

24.

0: Om subsidie op dit programma te krijgen, spelen wij de gehandicapte scène. En de gehandicapte scène is een ronde, ja, daar mag één letter niet in voorkomen. Welke letter is dat?
1: De R.
0: De R van R.
1: Van R.
0: Prima. Sarah en Ari.
2: Oké. Okay.
0: Tegen Ruben en Ruben. En we beginnen in de iglo.
3: Koud. Koud.
0: Vind je?
3: Op deze plek.
0: Zal ik die vlammen opstoken?
3: Ja, doe dat even. Oh, ik heb een jas nodig. Ik heb echt een jas nodig of iets in ieder geval om het een beetje heter... Ik wou geen warm zeggen.
2: Een jas met knoopjes. En niet met...
0: Zeehondenvet.
2: Zeehondenvet? Ben jij niet goed in jou?
0: Nee, daar heb ik een jas van.
2: Hey.
0: Hey.
2: Nanook, alles goed?
4: Ja, zalig. Dank je.
2: Nog wat gevangen?
4: Nou, ik was net bij dat gat in het ijs. Maar...
2: Wak mag je zeggen, hoor.
0: Wak. Ja.
2: Hoor!
0: Ik had het niet eens gehoord.
2: Nou, maar ik wel. Ik ben eerlijk.
4: Nee, je bent er slecht. Ja, ja.
0: Goed, we gaan door naar de tandarts.
3: Oh, u gaat me geen pijn doen, hè?
0: Dat hoop ik niet. Nee, dat...
3: Ik heb gaatjes.
0: Ja?
3: Ja.
0: Kariërs.
4: Nou, ja. Open graag.
0: Ah, graag.
3: Gaat dat was lekker. Heel kort.
2: Gaat goed.
3: Gaatjes en tandplak.
0: Ik zie het. Het is, lijkt wel Bin Laden. Een aanslag op je tanden.
3: U bent, u bent een leuke...
0: Zeg het.
3: Leukert. Oh, nee.
4: Dokter, arts.
2: U bent kaal.
0: Ja. We gaan nu naar het stapelbed. Mag ik boven? Mag jij... beneden?
2: Nee, dan moeten we het zo doen.
0: Hoe bedoel je?
2: Nou, het is toch een stapelbed? Liefste.
0: Ja. Maar wat jij wil is lepeltje, lepeltje.
4: Maar... lepeltje, lepeltje.
2: En je bedoelde...
4: kan natuurlijk helemaal niks.
2: Vorkje. Germ.
4: Heb jij deze zelf... bij de goede...
0: Ikea.
4: Ja, maar... in elkaar gezet. Maar bij elkaar geplakt.
3: Ja.
4: Geschroefd. Ook.
3: Met die boutjes en hout. En toen heb ik ze op...
4: op Els.
3: Op Els gezet?
4: Op Els gezet.
0: Had je de handleiding wel? Want dit...
2: wat denk je zelf?
0: Is een keukenkastje.
2: Oeh!
0: Het is heel klein voor een...
2: Hop! Verdomme!
0: En tenslotte gaan we nog even naar Ari thuis.
4: Heel klein.
2: Ja, het budget van de lama's houdt niet op.
4: Hoeveel ontvang jij dan?
2: Evenveel als jij.
4: Oh ja?
2: Ja.
4: Zeg dan.
2: Want ik krijg zelfs extra, want ik slaap bij Patrick Lodiers.
4: Oké.
3: Ik heb nooit geweten dat die jongen met dat lange kapsel die op deze plek woont... zo'n...
2: mooi.
3: Mooi...
2: woont.
3: Huis had.
4: Nou, dat wist ik wel.
3: Kom jij...
4: Ja, hij had wel eens foto's laten zien.
3: Oh. Dus jij bent op deze plek nooit geweest, toch?
4: Nee.
3: Nee, nee. Ik ook niet. Ik had wel gehoopt...
1: dat het zo mooi zou zijn als dat het is.
4: Vind je het niet tegenvallen?
1: Nee.
4: Kijk dan.
1: Het stemt mij olijk. En attent. En...
4: Het stemt attent.
1: Nee, het stemt.
4: Het stemt.
1: Mij lichtzinnig. Van binnen. In mijn ziel.
4: Oké.
2: Wow.
1: Ja. Ik ben poëtisch.
2: En dit is
1: in
2: de wc,
1: deze plek.
2: Kun je nagaan,
1: op deze
2: de
1: plek. Dit toilet van de jongen met het lange kapsel is een walhalla voor de poëtische...
2: Dames en heren, de winnares van vanavond is natuurlijk Sarah Kroos.
1: Gelukkig.

0: X24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. X24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

0: Nou, zijn we één keer zijn we wezen kamperen, weet je. Ze heeft me overgehaald om te gaan kamperen, laat ik het zo zeggen. Ik zou ook zeggen hoe ze meest overgehaald als je jou vast bent op het bed in een bepaalde houding. Ze komt binnen in haar favoriete tanga. Ze begint een beetje ecologisch met jouw 7 graden knuppel te spelen. Nou, dan wil jij wel een kampeerkaneetje invullen, hoor. Man. Zie nou goed, lieverd, jij hebt je zin, gaan we één keer kamperen. Dus ik pak die koffer. Nee, we gaan niet met die koffer, die gaan niet mee. We gaan met een rugzak. Je schijnt te moeten kamperen met een rugzak. Man, rugzak. Volgens mij dat is gewoon een naam van een uitvinder. Rugzak. Yeah. Oh. En zijn broer heet slaapzak. Zo zeg. Nou, dan heb je eindelijk alles uit die koffers weer, weet je wel. Moet alles in die rugzak, de helft wil niet mee. Maar de rugzak gaat veel minder in, zo'n zijvakje gaat in één schoen in. Nou, eindelijk heet die rugzak op. Breuk in je rug, doet niks, je blijft lachen. Hupsakee, en ga maar doen. En dan, dan moet boven op die rugzak, moet daar boven een teentje, doe nog met die stangen. Daarboven moet een slaapzak en daarboven moet zo'n rolmatrasje, zo'n campingmatrasje. Die slapen zo lekker. Ach, zo niet er nou toch allemaal. Ligt 3 weken te keutel op zo'n matrasje. Ik heb thuis een Alping van 18.000 piek. Zo'n matrasje. Ik heb thuis een Alping, als ik aan een touwtje trek word ik gelanceerd. Geweldig bed. Nou trek ik niet hebben, dan zijn een touwtje en dan pleurt hij me aan. Ik vond het helemaal niks. Nee. Notabene, s'nachts in Griekenland regen. Dus dan mag ik de tent uit om zo'n tankgreppel om de tent heen te graven. En een uur later moet je pissen, flik je zelf in die greppel. Sta je met je mamaloe in de modder. Helemaal niks. Ken je die gaslampjes? Met die blauwe gasflessen. Moet ik er nog uitleggen ook? Dat moet je dan op elkaar schroeven. Doe je dat net te laat, weet je wel? Dan is dat te donker. Nou ja, het moet op de tas. Nou, de poten liggen open, het meurt naar gas. Het is een glazen kap. Is zo stuk, is heel dun glas. Weet je wel, blij dat je het al heel uit het doosje hebt. Nou, dan gaan de kousjes overheen, weet je wel. De kous heeft misschien al een keer gebrand. Dan mag je er geen tweede keer aan zijn wat boeien. Ligt gewoon om 2 uur met die gasflessen. Ik heb thuis voor 30.000 schulden halogeen.
1: Helemaal niks.
0: Nou, s'nachts is het donker, dan wil je toch vrijen. Maar je ziet niks, dan zoek je de condooms. Dan trek je er per ongeluk zo'n kousje omheen. En een uur later duurt de gaslamp aan, dan denk je, waar stinkt er hier naar aardbeien? Dan ben je spijt.
1: Helemaal niet.
0: Niet doen, jawel. Nou, altijd mug in de tent. Hoe de beesten erin komen, mijn godswonder. Hartstikke dure tent, 12 horkjes, 14 rits, altijd muggen binnen. Voor mij staat die familie mug al klaar als jij de tent opzet. Goedemiddag. Met zo'n koffertje met angeltjes. Dus die prik je helemaal lek. En ik snap dat je ook precies weet waar ze zitten. Weet je wel, je hoort ze wel. Of je slaat telkens mis, of ze reïncarneren 4 seconden. Mag je nog blij zijn dat ze in de mug reïncarneren, niet in een olifant. Nou, moet je scheiden en ze gaan in de grond. Moet je scheiden op zo'n hurktoilet. En de hele camping weet dat je gaat scheiden, maar je loopt in de closet wel over de camping. Je wel zo'n gehaakt mutsje over doen, maar ze zien het heus wel. God, wat heb ik op mijn hoedenplank?
1: Niks. Helemaal niks.
0: Nou, daar zit je daar te schijten. Daar zit je daar te schijten. Ten eerste hebben ze allemaal gezien dat geen scheiden kan. Eén keer die closet onder mijn trui, de papa er bij mijn broekzijf is over uit.
2: Kijk, hij gaat scheiden.
0: Nou, daar zit je daar te scheiden. Moet je in balans blijven. Alles flikkert er diep in. En dan spoel je door, dan moet je heel snel dat hokje uit zijn. Want dan komt er zo'n vloedgolf over je heen. Ik liep een keer langs de tent van de buurman. Die buurman zei, u bent de ladenbruin op de rug. Ik zei, ja. zo gehad. Ik heb thuis een porseleinen Sphinx van 50.000 piek.
1: Helemaal niet.
0: Ken je die pannetjes? Zal ik ophouden? Zo'n zetje van 3 met zo'n dekseltje? Ik hoor mijn vriendin nog zeggen, lieverd, giet jij de aardappel even af. Helemaal weggevikt hier. Maar die klemmetjes zijn binnen 4 seconden net zo heet als het pannetje. Ik heb thuis voor 80.000 gulden tevalpannen. Klote pannetje. Of zo'n eenpittertje. Nou, dat pannetje flikkert om de minuut weer van dat eenpittertje. Dan rollen die aardappelen weer door het gras. Die pleur je weer in de pan. Die vriendin die ziet dat. Die zegt, eet hem aan dijf in eetreut. Dan is gras en alles weer rijk.
1: Helemaal niks.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
9: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

Audio Jungle.

0: medicinal byproducts.
1: Can they eat so much?
0: No problem.

0: 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting van maandag tot en met donderdag. Maandag waait er een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Er wordt frisse lucht aangevoerd en in de kustgebieden is het vanmiddag slechts 11 of 12 graden. Landinwaarts kan het kwik stijgen naar 14 graden. En hiermee is het koud voor half mei. Want de maximum van 16 tot 19 graden zijn gebruikelijk voor in deze tijd. Er trekken een paar buien vanaf de Noordzee over het land. Maar veel vaker is het droog en ook de zon schijnt geregeld. Dinsdag komt er hier en daar tot een bui, maar is het wel vaker droog. Er is ook ruimte voor de zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 tot 15 graden. Woensdag trekt opnieuw een klein lage drukgebied over de Noordzee, waarbij de kern net ten noorden van ons land ligt. Hierdoor trekken vanaf de Noordzee meerdere buien over het land en ook de wind uit het westen is stevig, met windkracht 4 tot 6 en daarbij blijft het fris met 12 tot 15 graden. Donderdag, wederom trekken meerdere buien over het land. De meeste buien lijken in de ochtend te vallen. In de middag wordt het vanuit het westen snel droger en breekt de zon geregeld door. Er staat een meest matige zuidwestenwind en het wordt slechts 12 tot 13 graden. Tot zover het weer.

Er was maar één troost in de jaren 80 voor mij. Hash, heerlijk. Echt jongen, als ik hash gerookt had, echt. Gezeik van mijn ouders, gezeik van leraren, slechte punten op school. Geen meisje kunnen krijgen, puisten, allemaal leuk. Ik vond allemaal lachen. Maakt me geen fuck uit. En ik weet nog de eerste keer hè, dat ik, jongen, ik kom thuis, knetterstond, stond, dat is een aap. En om 16:30 ochtends kwam ik thuis en ik moest om 12:00 thuis zijn. Maar ja, het was een fietsrit van 20 minuten, had ik 4 uur over gedaan, hè. Ja, oh, man. Onderweg, ik zag allemaal dingen. Schitterende boom. Boom. Boom. Boom. Een boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Met takken. Takken. Boom. Boom. Takken. Wat een oude man, dan zet ik mijn fiets in de garage, stond ik voor het huis. Huis. Huis. Huis. Liep ik naar binnen, komt mijn vader in zijn onderbroek naar beneden lopen. Waar kom jij vandaan? Ja, pap, dat weet niemand toch? Ik bedoel, ja, waar gaan wij naartoe en waar komen we vandaan? Ik bedoel, ja. Ik vind het nogal lastige vragen die jij stelt. Midden in de nacht. In je onderbroek. Zeg, ben je wel hoe laat het is? Hé, hey, heb je daar al aan gedacht? Ben je wel hoe laat het is? Rare vragen, pap. Pap. Pap. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, oh, pop, ik weet niet wat jij doet, maar ik ga naar bed. Ik ben kapot. Tja. En mijn arme vader vond het moeilijk om daarmee om te gaan. Hij zag niet dat ik een genie was. Terwijl natuurlijk, het was al heel snel duidelijk dat ik een genie was. Zoals bij alle grote openbaren, het zit bij mij natuurlijk heel snel. Dat was bij Da Vinci zo, bij Michelangelo, Mozart, dus ook bij mij. Ja, nou, wacht even. Nou, niet lachen om Michelangelo en Mozart, weet je wel. Dat vind ik lullig. Nee, luister. Jullie vergeten dat ze in hun tijd heel populair waren, snap je? Natuurlijk nu, door alles wat ik gemaakt heb, lijkt het nu achterhaald. Maar in hun tijd, poeh, waren het mensen om rekening mee te houden. Absoluut. Ik moet wel zeggen dat ik bij Mozart... Ik weet niet, dan af en toe heb ik wel een luistering naar zoiets van Mozart en dan denk ik af en toe wel van, jammer, weet je wel? Nee, maar denk, jammer dat je niet net iets meer aandacht eraan besteed hebt. Dan was het echt goed geweest, weet je wel? Dat is een beetje... Nee, maar af en toe maakt hij te makkelijke keuzes, vind ik. Dan heeft hij bijvoorbeeld het, dat nummer... Dat vind ik al een aardig begin, weet je wel, dat kan nog van alles. Maar dan komt hij daarna zo heel slap, zo, wat zal ik nou eens doen? Oh ja, ja, jezus man. Dan denk ik, doe het dan zo, weet je wel. Dat is muziek, snap je? Het gaat ergens over. Maar ja, je moet natuurlijk altijd blijven zoeken. En ik ben als kind, was ik al aan het zoeken. Ik altijd op zoek naar nieuwe vormen, nieuwe klanken, nieuwe dingen, nieuwe dingen, nieuwe dingen. En dat hoor je hier. Deze prachtige opname. Dit is een opname van mij. Toen ik nog heel jong was.
kleine rakker. Ja, ik was natuurlijk een kleine belhamel. En je hoort me hier op jonge leeftijd, is per toeval ooit opgenomen, op jonge leeftijd improviseren. Met mijn stem aan de piano. En het fascinerende is dat je hier al de klasse hoort. Je hoort hier al het genie, dat later natuurlijk de Nederlandse geschiedenis zo indringend zal veranderen. De kiem daarvan is hier heel duidelijk hoorbaar. Nou ja, ik zou zeggen, laten we maar even gaan luisteren.

0: 24.
1: And now, the moment you've all been waiting for.
0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: En misschien mag ik u in de zaal vragen om met een hartelijk applaus te ontvangen mijn nieuwe en charmante assistente. Hier is Herman. Hermien brengt dan nu charmant de eerste kandidaat en ontvangt u die alstublieft met een hartelijk applaus, dames en heren. Gaat u zitten, neemt u plaats. En gaat u staan. Wat is dit voor een puinhoop? Nee, Herman, je duwt die man. Blijft u zitten, meneer. Af. Nee, u niet, meneer. Dat u nou zit als je met een toestand. Weg jij, Hermien, weg. Hermien, ga naar Gert. Hup. Bent u zover?
1: Ben ik al te zien? Kunnen ze mij al zien?
0: Ja, de camera's staan al lang. Nee, wilt u niet zwaaien? Als iedereen gaat zitten, Nee, wilt u niet zwaaien? Als iedereen gaat zitten... Er wordt niet gezwaaid! Hartelijk dank voor uw spontane medewerking. Hartelijk dank. Zo, en dan gaan we maar meteen met de gebruikelijke vraag beginnen. Die betreft dan de personalia. En... Wat is dat met die hand?
1: Oh ja, ik heb last van een beetje warme knieën. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Een beetje warme
0: knieën. Dan legt u ze rustig op schoot. Zo. Nou ga ik, zei ik dus, beginnen met de gebruikelijke vraag. En die betreft de personalia. Ik zal van u...
1: Het licht is fel.
0: Dan kijkt u maar een beetje deze kant uit. Ja? Als u... Nee, gewoon schuins.
1: Oh, schuins. Ja.
0: Nou, dan gaan wij... Wat betekent dat met die voet? Zo, zijn we nou klaar? Alle ledematen rustig. Dan gaan we eens vragen, hoe is uw naam?
1: Hallo dames en heren.
0: Dat hoeft er niet allemaal bij, meneer.
1: Suikerbuik heet ik.
0: Aangenaam, meneer Suikerbuik. Een leuke naam. Ik ben de quizmaster. Ik ga u een paar vragen stellen waarop mooie prijzen te winnen zijn.
1: En zal ik dan de antwoorden geven?
0: Dat is inderdaad de bedoeling. Ja, u geeft de antwoorden. Nou, meneer Suikerbuik, let u op. De eerste vraag is een muzikale vraag.
1: Wie... Gaat het over muziek?
0: Juist. Wie componeerde de negende van Beethoven? Nou, een vrij eenvoudige vraag, nietwaar? De vraag zelf zegt het al. De negende van Beethoven, dus dat is Beethoven.
1: Je weet het wel.
0: Leuk geantwoord, u krijgt daarvoor...
2: De aanmoedigingsprijs!
0: De aanmoedigingsprijs, dames en heren. En meneer krijgt een prijzenkoffertje op de schoot gezet. En daarin gaan de prijzen die er eventueel... Ja, je kunt gaan, Hermien. Niet frunneken. Weg. En meneer die heeft gewonnen een... Hallo, let u even op. Een 14-daagse geheel verzorgde reis naar Spanje.
3: Oh, nee!
0: Hoe lang duurt de 4-daagse?
1: Die van Nijmegen of die van Apeldoorn?
0: Pak er maar één!
1: Die van Nijmegen.
0: Nou, hoe lang?
1: Twee jaar.
0: Oké, u krijgt daarvoor
2: de Beenhakkoekprijs!
0: Kijk weer eens even, weer een symbolische prijs. Ja, leg hem maar aan. Geef hem maar aan. Als u hem even aan wilt pakken. En dan gaat u weer even raden. Let u eens even op. Wat houdt dit in? Wat denkt u? Wat hebt u gewonnen? Wat houdt dit in?
1: Nou, u probeert bijna een beetje in de zet.
0: Nee. Wat houdt dit in? Wat denkt u? Wat hebt u gewonnen?
1: Ja, dat is... Plassen.
0: Heel goed. Een 14-daagse rondvaart op de Loosdrechtse plassen. Hartelijk bedankt voor uw medewerking. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van het eerste gedeelte van deze quiz, dames en heren. We hebben even... Hallo.
1: Ik wil graag deze prijs beschikbaar stellen aan bejaarden op het eindpunt.
0: Er wordt niets beschikbaar gesteld. U neemt alles mee.
1: Alles?
0: Alles. En dat...
4: 24 uur per dag. Je luistert naar...
3: Mix 24.
4: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born.

0: Weeks 24, gotta shout it non-stop, screaming the lyrics.
1: Mix 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week, non-stop muziek, Mix 24.
2: En dan de weersverwachting van maandag tot en met donderdag. Maandag waait er een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Er wordt frisse lucht aangevoerd en in de kustgebieden is het vanmiddag slechts 11 of 12 graden. Landinwaarts kan het kwik stijgen naar 14 graden. En hiermee is het koud voor half mei. Want de maximum van 16 tot 19 graden zijn gebruikelijk voor in deze tijd. Er trekken een paar buien vanaf de Noordzee over het land. Maar veel vaker is het droog en ook de zon schijnt geregeld. Dinsdag komt er hier en daar tot een bui, maar is het wel vaker droog. Er is ook ruimte voor de zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 tot 15 graden. Woensdag trekt opnieuw een klein lage drukgebied over de Noordzee, waarbij de kern net ten noorden van ons land ligt. Hierdoor trekken vanaf de Noordzee meerdere buien over het land en ook de wind uit het westen is stevig, met windkracht 4 tot 6 en daarbij blijft het fris met 12 tot 15 graden. Donderdag wederom trekken meerdere buien over het land. De meeste buien lijken in de ochtend te vallen. In de middag wordt het vanuit het westen snel droger en breekt de zon geregeld door. Er staat een meest matige zuidwestenwind en het wordt slechts 12 tot 13 graden. Tot zover het weer.

0: raden maar, en dit is Kees Schilperoort. Het geluid is driemaal niet geraden van de week. Het is geen groeiende bloem, het is geen stoomfluit en het is geen gastarbeider. En wie heb ik hier aan de telefoon?
1: Dat Van Gele.
0: Wie zegt u?
1: Van Gele.
0: Juist, en u belt vanuit?
1: Leeuwarden.
0: Dat dacht ik al. Ja.
1: Geboren en getogen, hoor.
0: Ja, dat is het, hoor, meneer Relen. Ja. Meneer Relen, 200 gulden in kas. Ja. Heeft u het geluid gehoord van de week?
1: Nou, ik heb het gisteren voor het eerst gehoord.
0: Ah, en zei het u iets?
1: Nou, ik weet nog niet wat het is, hoor.
0: Oh, nee. Maar dat geeft eigenlijk ook niet, hè, meneer Relen?
1: Nee, want u kunt het geluid nog een keer laten horen, hè?
0: Precies, dat bedoel ik. Daar heeft u recht op. Let u wel goed op nu. De technicus start de band. Hier komt voor u het geluid.
1: Ja.
0: Hallo, meneer Van Gele.
1: Ja.
0: Dit was het geluid.
1: Ja.
0: Wat zegt u ervan?
1: Ja. Het is wel een bekend geluid, hè?
0: Ja, het is niet moeilijk, hoor, meneer Van Gele.
1: Ik zou toch nog niet weten wat het is, hoor.
0: Oh, nee. Nou.
1: Mag ik even overleggen?
0: Ja. Meneer Van Gele, natuurlijk. Heeft u hulp daar?
1: Ja, mijn vrouw en mijn schoonzuster, die zitten in de kamer.
0: In de kamer, zegt u?
1: Ja.
0: En waar zit u dan?
1: In de keuken.
0: Met de telefoon in de keuken?
1: Ja, dat is een fout geweest van de PTT.
0: Oh.
1: Die hebben een telefoontoestel naast de koffiemolen gemonteerd.
0: Nou, dan mag ik wel uitkijken dat u niet op gaat bellen als u koffie wilt malen.
1: Meneer Schilper,
0: ja.
1: Dat is toch een grapje, hè?
0: Ja, dat is een van mijn grapjes.
1: Ja, want dat gebeurt nooit, hoor.
0: Oh,
1: nee. Meneer Schilperoort, mag ik even overleggen?
0: Ja.
1: Dan kom ik zo bij u terug.
0: Ja.
1: En dan hang ik u even in de koffie.
0: Ja, doet u dat, hoor, meneer Van Gele. Nou, dat is prima. Koffie bij meneer Van Gele thuis. Dat ruik ik door de telefoon. Goudmerk.
1: Meneer Schilperoort.
0: Meneer Van Gele.
1: Dat is iets best.
0: U klinkt paniekerig, vertel eens.
1: Ze hebben het geluid in de kamer niet gehoord.
0: Hé, hoe kan dat nou?
1: De radio stond op de verkeerde zender. Dat is pech, hè?
0: Nou.
1: Ja, dat is grote malheur, hè?
0: Ja, wat u zegt, meneer.
1: Ja. Maar kunnen we het geluid nog een keer laten horen?
0: Ja, dat moet dan maar, meneer Van Gele. Let u wel goed op. De technicus start de band. Er komt voor u nogmaals het geluid.
1: Ja. Meneer Schil... Meneer Schilper.
0: Hallo, meneer Van Gele.
1: Ja.
0: Ik heb het geluid even 3 keer laten horen.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Het is nou geweest over Hilversum 1, 2 en 3, meneer Van Gele.
1: Maar dat kan er niet mis, hè?
0: Nee, dat zou je denken van niet, hè?
1: Meneer Schil, mag ik nog één...
0: Hallo, mijn naam is Schilperoort, meneer Van Gele, en niet Schil.
1: Maar dan kan u nagaan hoe vlug wij u afzetten als u voor de radio bent. Meneer Schilperoort,
0: ja.
1: Dat is een grapje, hoor. Ja, dat doen we niet serieus nemen, hè?
0: Nee, ik heb gelachen, hoor, meneer Van Gele.
1: Meneer Schilperoort, mag ik nog even overleggen?
0: Ja.
1: Dan kom ik zo bij u terug.
0: Ja.
1: Een secondje.
0: Ja, hoor, meneer Van Gele.
1: Meneer Schilperoort.
0: Meneer Van Gele.
1: Daar ben ik weer.
0: En wat zeiden ze er binnen van?
1: Ja, ze vonden het ook een bekend geluid, hè?
0: Ja. En weet u het, denkt u?
1: Ja, ik geloof wel dat we weten wat het is.
0: Nou, dan moet u het zeggen, want de tijd dringt, meneer Van Gele.
1: Ja, maar ik durf het niet te zeggen.
0: Hoe bedoelt u?
1: Nou, van de KRO.
0: Oh, dat maakt niks uit, meneer Van Gele. We hebben het geluid zelf gemaakt. We hebben het geluid zelf opgenomen, dus u kunt het in alle tijden zeggen.
1: Nou, mag ik het zeggen?
0: Zegt u het maar.
1: Is het een neger uit Mozambique?
0: Uitstekend geraden.

0: karşıdaki Neredel Sanders Horn.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: Collega's.
3: Hi.
2: Hey hoor.
3: Hey.
2: Proost.
3: Proost.
2: Frisje?
4: Ja, ik Bob vanavond.
3: Oh.
4: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan. En moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
5: Gezellig.
6: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

En soms heb je niet de tegenwoordigheid vergeest om jezelf naar zo'n plek te brengen, of wel? Soms dan heb je die donkerte in je buik en dan weet je niet wat je moet doen. En soms helpt het lot dan. Soms brengt het lot mensen of plekken op je pad die je wakker schudden. Die je uit je funk wakker schudden. Dat is een soort botsing. Bah, weet je, dan ben je wakker. Ik heb zo'n plek. Bij mij achter zit een snackbar. Die heet Snackbar het Vogeltje. En in Snackbar het Vogeltje gebeuren magische dingen. Je moet weten, in Snackbar het Vogeltje staat een heel Turks gezin achter de toonbank. Vader, moeder, zonen, heel veel, 160 zonen. Neuken jongen, die Turk is niet te geloven. En alleen al op taalniveau is dat een shock voor mij, een cultuurshock. Want ik ben een Brabander in Amsterdam. Als Brabanders praten ze met een zachte G. Alles wat wij zeggen klinkt een beetje als een sausje, toch? Ja, dat is zacht als wij praten. Hé, hey, mijn grote friet speciaal, die curry en uitjes, broodje frikandel en een gratis kroket. Niet bereikt wie het wel kunt lullen. Dat is allemaal... Ah, dat is een sausje. Maar, next to minute trouwens voor mensen met harde G. Harde G, dat is goed hè? Ja, nou, er zijn trouwens mensen met een te harde G. Dat trek ik ook niet. Soms hoor je mensen praten van... Hé, hey, schat, gezellig dat ik de beste ben, lekker gegaan. Dan denk je, Jezus Christus. Hoe krijg je dat je kaken geperst? Weet je wie een harde G heeft? Georgina Verbaan. Als je naar televisie kijkt, moet je kijken naar Georgina Verbaan. Die heeft een harde G. Dat slaat helemaal nergens op. Misschien een schat van een mens, hoor. Maar als... Nou, dat is niet eens een mens. Nee, een soort lopende houtversnipperaar is dat. Serieus, als je met een boomstam voor Georgina Verbaan gaat staan en die zegt... Zeg een schiermonnik oog, kun je zo die hele boomstam naar binnen flikken. Komen er allemaal houtsnippers uit de oren. Monnik oog. Dacht ze dan. Nou, doet er niet toe. In ieder geval. De eerste keer dat ik in Snackbar het Vogeltje ben... staat de vader van het gezin achter de toonbank. De vader. En die blijkt een strenge man. Een militaire man. Want, wat gebeurt er? Ik had friet besteld. Ik stond te wachten helemaal aan de andere kant van de snackbar. Was super druk. En ineens roept die man mij. Uit het niks. Dwars door die menigte roept hij mij. Uit het niks roept hij in één keer dit. Roept hij in één keer dit. Doet hij in één keer... Hé, hey, jongen! Jongen! Jouw patat is klaar! Echt dat je denkt, Jezus, welk Turks vernietigingskamp heeft deze vent gewerkt? Ik zeg, mijn patat? Ja, jouw patat, joppie, zat. Kom maar nu! Fucking yes, sir! Verdomme! Helemaal opgefroten ook, was helemaal niet de bedoeling. Om dan meteen op te vreten. Niks te midden van de Turkse taal, als de Turken aanwezig zijn. Jullie mooie taal. Het is prachtig Turks. Oh, het is mooie taal. Als je een punt probeert te maken in het Turks, dan klinkt het. Klinkt alsof je tong de trap afdondert, of niet? Het is fantastische taal. Als je... Nou... We weten ook weinig mensen, maar Turks is ook een hele mysterieuze taal, hè? We weten bijvoorbeeld weinig mensen, maar het Turkse woord voor James Bond, dat is dun dun dun dun. Mooi, hè? Dat komt van een liedje. Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. En zo is dat. Dus. De tweede keer dat ik naar Snackbar het Vogeltje ga, gebeurt er iets heel anders. Want de tweede keer dat ik naar Snackbar het Vogeltje ga, staat niet die vader van het gezin achter de toonbank, maar de oudste zoon. En die heeft een hele andere persoonlijkheid, heel ander karakter, een zachtere persoonlijkheid, zachter karakter. Bleek. Want, wat gebeurde er? Wat had ik besteld? Ik had twee broodjes kroket, twee broodjes frikandel. Dat was iets van €7,80. Ik geef die jongen een tientje. Hij heeft al een 2 euro muntstuk vast. Ik zeg, ah joh, laat die 20 cent maar zitten. Hij kijkt me aan en zegt, zeker weten, ik heb 20 cent hoor. Ik zeg, ah joh, laat maar zitten. En het moment dat ik dit doe, ah joh, laat maar zitten, hoor ik rechts in mijn oren in één keer keihard, chillen, chillen. Oeh. En ik kijk opzij. En naast mijn hoofd staat een soort plastic beeldje van een vogeltje op een takje met kennelijk een bewegingssensor waar keihard dat geluid uitkomt. Echt keihard, kenker u hard nu. En ik helemaal wit van de schrik, ik draai weer terug naar die jongen. En die jongen, goud moment, die kijkt me aan en die zegt, is vogeltje. Is met de hints. Snackbar heet het vogeltje. Beeldje heeft de vorm van een vogeltje. En het geluid wat eruit komt is chillip chillip. De meest overbodige scheidopmerking ooit gemaakt. In een snackbar bestelsituatie. Als ik chillip chillip hoor,
Ik kijk opzij en naast een beeldje van een vogeltje zie ik een vrouw van 80. Naakt. Ingeolied. Balanceren op een eenwieler. Met een bord onder nek waarop staat: ik maak soms het geluid chilip chilip. Dan is de opmerking: is het vogeltje een prettige oplossing van de sociale spanning? Maar anders, snaveltje tuur. Eindhoven, dankjewel. Hou je goed, man. Tot ziens.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting van maandag tot en met donderdag. Maandag waait er een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Er wordt frisse lucht aangevoerd en in de kustgebieden is het vanmiddag slechts 11 of 12 graden. Landinwaarts kan het kwik stijgen naar 14 graden. En hiermee is het koud voor half mei. Want de maximum van 16 tot 19 graden zijn gebruikelijk voor in deze tijd. Er trekken een paar buien vanaf de Noordzee over het land. Maar veel vaker is het droog en ook de zon schijnt geregeld. Dinsdag komt er hier en daar tot een bui, maar is het wel vaker droog. Er is ook ruimte voor de zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 tot 15 graden. Woensdag trekt opnieuw een klein lage drukgebied over de Noordzee, waarbij de kern net ten noorden van ons land ligt. Hierdoor trekken vanaf de Noordzee meerdere buien over het land en ook de wind uit het westen is stevig, met windkracht 4 tot 6 en daarbij blijft het fris met 12 tot 15 graden. Donderdag, wederom trekken meerdere buien over het land. De meeste buien lijken in de ochtend te vallen. In de middag wordt het vanuit het westen snel droger en breekt de zon geregeld door. Er staat een meest matige zuidwestenwind en het wordt slechts 12 tot 13 graden. Tot zover het weer.

Maar ik het, waar ik het eigenlijk met jullie over wilde hebben is... Waar ik het met jullie over wilde hebben vanavond is eigenlijk domheid. En dat bedoel ik niet qua IQ, hè, dat je domme mensen hebt en slimme mensen. Ik bedoel qua... Het valt me gewoon op, mensen stoppen met nadenken. Zoveel mensen die zitten in een soort boemeltreintje en die kachelen maar lekker door. En het zal allemaal wel goed zijn. Weet je, ze kijken eens uit het raam, maar ze stappen nergens meer uit. Ook niet even lekker surfen aan de buitenkant van de trein, weet je wel. Ja, is ook een jongen mee. Oh, kom op, als je toch aan de buitenkant van een trein gaat hangen, dat is toch natuurlijke selectie als je dan doodgaat, hoor. Kom op. Die ouders hadden het echt beter met een bouffier kunnen doen. Nou, in ieder geval, wat ik bedoel is dat mensen stoppen. Meen ik niet, hè? Dat mensen gewoon stoppen met nadenken. Dat is... Nou, een voorbeeld. Nou, dan komt ie. Mensen stoppen met nadenken. Laatst was ik bij Albert Heijn. Dat is niet zo heel lang geleden. Was nog tijdens de Eerste Prijzenoorlog. Zit inmiddels in de Tweede Prijzenoorlog. Tegenwoordig hebben ze clusteraanbiedingen en precisiekortingen hebben ze. Als je bij Albert Heijn nu naar een product toe gaat, wordt de prijs nog een beetje lager. Ah. Maar ik was aan het winkelen. Gewoon minding my own business. En ik stond bij Blikgoed. Jullie zijn even Blikgoed. Jullie zijn de dopertjes. En ik zat te twijfelen tussen extra fijn of fijn. Heb je al soms een dag, weet je wel? Dat is zo'n dag dat je denkt, zal ik fijn? Zal ik... Ik sta en er komt een man op mij af en zegt, hé, ik ken jou. Jij bent toch Libbes van Libbes en Jansen? Nou, weet je, ontkennen heeft geen enkele zin. Dus ik zeg inderdaad, en met alle lichaamstaal die ik in me heb, geef ik aan, einde van het gesprek. Dat was het dan. En hij blijft gewoon staan. Weet je, ik denk, nou, ik ga wel weg, dan eet ik wel een keer verse groenten. Zo een beetje... Maar hij komt zo. Hij komt zo naar me toe lopen en hij zegt, ja, maar dan wil ik toch even weten, waar is Jansen dan op dit moment? Echt, ik zeg, weet ik veel, voedingssupplementen aanschaffen. Nou goed. Veel voedingssupplementen. Nou, ik las 3 weken geleden in de krant dat je van het verven van je haar, dat je daar kanker van kan krijgen. Dat is geen fijne dag geweest voor Dolf Jansen, dat weet ik zeker. En ik geef wederom aan, einde van het gesprek, weet je wel. En ik probeer zo'n beetje weg te komen, ik had me omgedraaid. Hij bleef gewoon met me meelopen. Hij zegt, ja, wil ik toch eens vragen. Ik zie Jansen heel vaak op tv, 2-3 keer per week soms. En jou eigenlijk zelden. Waarom is dat toch? Hoe komt het toch? Ik zeg, meneer, dat ga ik u uitleggen. Recht in zijn gezicht, een paar weken geleden. Ik zeg, meneer, ik vind optreden in een zaal, zoals hier vanavond, weet je, kleine komedie. Ik gebruik jullie heel vaak als voorbeeld. Vind ik, als we grappig, als ik dit in het land zeg, dan doen ze allemaal van, ja, terwijl jullie denken, ja, terecht. Maar ik zeg, kijk, ik vind optreden zo in een zaal, weet je, vind ik echt het leukste wat ik me voor kan stellen. Ik zeg, maar als je helemaal op tv komt, dan word je bekend. En voordat je het weet, ja, dan sta je toch met mensen te praten waar je helemaal niet mee wil praten. Hij bleef staan, hè? Hij keek me aan, echt maar. Hij kijkt me aan en hij zegt, ja, maar wat verdient nou beter, het theater of de televisie? Dat soort mensen, direct kinderboerderij Baren. Wat een goede plek om iemand te begraven, hè? Even goed. Ben je als op een kinderboerderij geweest, zeg, hey, het stinkt er altijd naar bedorven bejaarden. Dat is wel een goede plek. Nou, ik was laatst in Baren, daar moest ik wezen voor optreden, niet zo heel lang geleden. En ik liep door die winkelstraat en ze hebben een winkelstraat, mensen moeten er ook eten. En er had op de stoep had een aantal keren een honden hadden daar gescheten. Tenminste, er lag stront en laten we in godsnaam hopen dat het van honden was. En er had iemand, die had met een krijtje om al die drollen, had hij zo een cirkeltje gezet. En toen had iemand anders, en ik hoop met een stokje, al die drollen weer uit die cirkeltjes lopen. Waar ben je dan mee bezig in je leven? Hoe klein kan het worden? Ik zit in een restaurant, zitten achter me een man en een vrouw zitten te eten. Lekker amicaal met elkaar te praten. En op een gegeven moment moeten ze bestellen. Ober komt eraan en die man zegt, ach, doet u voor ons maar een verrassingsmenu. En die vrouw, ja, verrassingsmenu. Die ober heeft zich nog niet omgedraaid of die man vraagt, wat is het verrassingsmenu? Ik wou dat die ober was. Ik wil zeggen, meneer, verrassingsmenu, het voorafje zijn 2,5 meter grote kreeften. En het voorgerecht is een volledig hoofd van een tesselschaap. Dat smeren we helemaal in met macaroni, rijst, mayonaise, mosterd, balsamico. Nog meer rijst, nog meer macaroni, palmbladeren, mie, nog meer rijst. Grote ajuta, zak, 6 meter onder de grond. Dat laten we een half jaar rotten. Dat graven we op. Dan leggen we nog 3 weken op de centrale verwarming. Dan knippen we het open. Dan pissen we er allemaal overheen. En dan flikkeren we het weg. En dan bellen we een pizzalijn. En dan zeggen we, stuur maar wat, want het moet wel een verrassing zijn. Open, ja? Envelop open van de postgiro. Er stond zo groot, je kan over fucking lezen. Stond zo groot, gefeliciteerd. Ik had bij de Postbank Giro Bank Loterij Post, had ik 2 euro gewonnen. 2 euro. Dat is toch een prijs? Een trambolje. Oh, dat is 2 euro, ja? Wat denk je dat ik ga doen, ja? Dat ik, dat ik,
slager ga kopen om het te vieren. Dat ik naar de Lidl ga en een halve liter euro bier koop om eens lekker te bezatten. Eigen geldje is een prijs, alles eronder is geen prijs. Daar is iemand gestopt met

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond.
2: Hè?
1: Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik bob.
3: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: hartelijk welkom bij... Ik heb me even vergist in de omkleedtijd. Sta ik weer als een lullig onderbroek. Ik moet me even omkleden, neem niet kwalijk. Ik moet me even omkleden. Zo, ook weer gebeurd. Het heertje. Hartelijk welkom bij ons telefoonspelletje. Wie heb ik aan de lijn? Ik ben moeilijk te verstaan, zegt u. Hartelijk welkom bij ons telefoonspelletje. Wie heb ik aan de lijn? Ik ben nog moeilijk te verstaan. Zo beter. Ach, ben jij het? Gek, je belt dan niet hier naartoe. Nee, ik kan niet onmiddellijk naar je toe komen. Ik sta in mijn onderbroek. Ja, dat is waar. Die kan ik uitrekken. Hè, wie wil mij spreken? Deze moet me wachten. Ik ben aan het werk, verdorie. Ja, over visuele effectjes gesproken. Ik zal even mijn benen bedekken. Het oog wil ook wat. Ach, dan ben ik mijn oude sleutels ook nog kwijtgeraakt. Ah, dat geeft niks. Ik heb namelijk een sleutelhanger die een pieptoon afgeeft wanneer je naar hem fluit. Zodat je, als je de sleutels bent kwijtgeraakt, precies kunt horen, tenminste nadat je gefloten hebt natuurlijk, waar de sleutels zich bevinden. Het probleem was alleen een beetje dat de pieptoon van de sleutelhanger wat aan de zachte kant was. Zodat het nog lang niet altijd goed kon horen waar de sleutels waren. Maar nu heb ik, en daar ben ik bijzonder trots op, nu heb ik hoogstpersoonlijk iets aan die sleutelhanger geprutst. En nu, dames en heren, geeft de sleutelhanger, wanneer ik fluit, een signaal af aan de telefoon die vervolgens overgaat. Kijk, en de telefoon is luid genoeg, hè? Die hoor je heel duidelijk. Ik geloof dat ik een kleine denkfout heb. Hartelijk welkom bij ons telefoonspelletje. Geen jager, geen negen. Wie heb ik aan... Ben je toch? Ja, kiekeboe. Ja, kiekeboe. Ja, kiekeboe. Kiekeboe. Wat zeg je? Ben je vanmiddag naar de eendjes geweest? Kijk eens aan. Wat zeiden de eendjes dan? Het is niet waar. Zeiden de eendjes kwak. Hè? Ja, dat doen ze. Eendjes zeggen kwak. Nee, daar doe je niks aan. Nee, dat gaat maar van kwak, ja. Kwak, kwak, kwak. Hè? Ja, kusje. Ja, ja, andere eentje doet de kwak. Tuurlijk, dat gaat van kwak. Hè? Ja, kusje. Jij ook kusje? Ja, eentje ook kusje, tuurlijk. Ja, kwak, kwak. Dag. Mijn moeder aan de telefoon. Nou, dat duurt wel erg lang, hè? Ik zal zelf wel even een kandidaat bellen. Geachte heer Vinkers, gaarne zou ik mee willen doen met uw spelletje Geen Jager, Geen Neger. U kunt me bereiken op mijn werk bij garagebedrijf Poortman. Weet u wat, ik zet hem op de handsfree, dan kunnen we allemaal meegenieten.
1: U bent verbonden met garagebedrijf Poortman. In tegenstelling tot andere garagebedrijven hebben wij telefoonnummer 6642. Deze lijn is even een gesprek. Heeft u nog een blikje geduld?
0: Een antwoord, apparaat.
2: Er zijn nog 3 wachtenden voor u.
0: Ah, geef niks.
2: Er zijn nog 4 wachtenden voor u.
3: Dit is het antwoordapparaat van garagebedrijf Poortman. U kunt een boodschap inspreken naar de fluittoon. U heeft nog tijd tot de tweede fluittoon.
0: Ja, zeg, dat kan zo'n eeuwigheid duren voordat die knakker een keer aan de lijn heb.
3: Met knakker.
0: Bent u die knakker van een garagebedrijf Poortman?
3: Wij zijn een dochteronderneming.
0: Mag ik uw moeder even aan de telefoon?
1: Met mevrouw Poortman.
4: kandidaat voor een spelletje geen jager, geen neger?
1: De kandidaat voor een spelletje geen jager, geen neger.
4: Ah, eindelijk. Wij zijn er helemaal klaar voor.
1: Wij zijn er helemaal klaar voor.
4: De regels zijn bekend.
1: De regels zijn bekend.
4: Wat?
1: Wat zijn zowel uw hobby's?
4: Wat, mevrouw, zijn zoal uw hobby's?
1: Nou, meneer, ik ben dol op taalspelletjes.
4: U bent dol op taalspelletjes.
1: Oh, ik ben dol op taalspelletjes. Weet u, ik ken alle Sergeikema-woordspelingen uit mijn hoofd.
4: U kent alle Sergeikema-woordspelingen uit uw hoofd, mevrouw. Kunt u een voorbeeld geven van een Sergeikema-woordspeling?
1: Nou, meneer, ik stond laatst met meneer Geitema in Frankrijk, moet ik je voorstellen. Naast mij stond meneer Geitema, daarna stond ik weer. Ik vroeg aan zo'n Fransman, connais c'est-vous Geitema? Die Fransman vroeg, quel Geitema? Waarop ik zei, set Geitema. Maar dat was wel een hele duidelijke Geitema-woordspeling.
4: Nou, zo te horen is een taalspelletje geen probleem voor u. Goed, de regels van geen jager, geen neger zijn u bekend, zei u, dus dan steken we maar gelijk van wal. Mevrouw, u woont in Almelo?
1: Dat klopt, ik woon in Almelo, naast de neger.
4: Ah, zonde, hè.
1: Zonde, hè.
4: Dat is jammer, ja.
1: Heel jammer. Zonde, ik heb zo geoefend.
4: Geeft niks, mevrouw, het zijn de zenuwen. We gaan vrolijk verder. Ik lees in uw briefkaart dat u dol bent op zingen.
1: Ja, dat klopt. Ik ben dol op zingen.
4: Dan kent u vast wel dat liedje. In het bos, daar zijn de...
1: negers.
4: Zonde, hè?
1: Oh, zonde, hè. Zo, goed eruit voor het rijden net, hè.
4: Het zijn de zenuwen.
1: Zo geoefend thuis, hè. Weet ik, mijn moeder zong vroeger altijd. In het bos, daar zijn de jagers.
4: Uw moeder zong in het bos, daar zijn de jagers.
1: Mijn moeder kon geen nee zeggen.
4: Uw moeder kon geen nee zeggen.
1: Oh, mijn moeder kon absoluut geen nee zeggen. We waren er ook met 22 kinderen. 22 kinderen, ja. Op zich wel goed natuurlijk, in verband met de stijging van de zeespiegel. Ja. Ja, toen kwam het broeikaseffect, hè.
4: Pardon?
1: Toen kwam het broeikaseffect, hè.
4: Ja, nou en?
1: Ja, nou en. Mijn vader had er sneeuwballen van gekregen ondertussen, dus u begrijpt niet dat...
4: Mevrouw, mag ik de kandidaat aan de lijn die iets meer verstand heeft van taalspelletjes, alsjeblieft?
1: Ik denk dat u dan Jacqueline moet hebben. Dan moet u even een ander nummer draaien. 020 7x5. Ik herhaal het even, omdat het vaak verkeerd wordt verstaan. 05490 6642.
4: De mensen lachten er doorheen. Kunt u het nummer nog één keer herhalen?
1: Wat zegt u?
4: Kunt u het nummer nog één keer herhalen?
1: Dat taaltje van u kan ik niet verstaan, meneer.
4: U spreekt geen Nederlands.
1: Niet dat Nederlands.
4: U spreekt alleen dialect.
1: U spreekt dialect, meneer Vinkers.
4: Ho, ho, ho, ho. Dat is niet waar. Op het toneel, dat weet u allen, op het toneel spreek ik keurig hoog Haarlems. Ja, oké, okay, wanneer een Twentenaar en voor iemand uit Apeldoorn geldt dan net zo. Wanneer hij zich in het algemeen beschaafd wenst uit te drukken, heeft u nog eens de neiging om de N in te slikken. Ja, u net zo goed als ik. Zo zeggen wij niet twist is bank, maar twist is bak. U kent denk ik ook al die uitdrukking, strak voor het dak. Ja, wij in Almelo zeggen nog niet glansbank of dankgoor. Nee, wij zeggen glasbak en dakgoor, maar... Kijk, dan noem je geen dialect, dat is een kwestie van een accentje. Ik ben daarvoor bij een logopediste geweest. Ze zei, mevrouw, de mensen kunnen me soms wat moeilijk verstaan. Wel nee, zei ze, wel nee. Het is juist heerlijk weer. Goed. Wat ik maar wil zeggen is, op het toneel spreken geen dialect. Als mut, dan kun je een meunig plat met me heen kuien. Maar dan flantuten mevrouw, ik weinig wil. En dat ik weer zo'n skoerde de benen kreeg. Omdat de leuven dan gaat de morsten en de prutten. Oh, mijn algemeen beschaafd Nederlands. Kijk dan, mevrouw, spreek ik dialect.
1: Ja, maar zo kan ik ook wel verstaan.
5: Niets anders, Mix 24.
6: All I do every night is think about you.

0: gewoon stand. I give you all the
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Weet je wie trouwens wel helemaal te gek zijn? Mannen! Yeah! Mannen die gaan lekker stappen met elkaar en bier drinken. En als er een grap maakt, dan doen die anderen... En mannen zijn nooit jaloers. En vrouwen... Loop je met een vrouw van straat, weet je wel. Komt er een vrouw tegemoet lopen, mooi, jong, sexy. En dan zie je die vrouw naast je kijken. Dan zegt ze, nou, zo kan ik er ook uitzien. Nee! Met je bochel! En mannen hebben dat helemaal niet. Als een man met zijn vrouw van straat loopt... en er komt een mooie man aanlopen... dan zal die man eerlijk zeggen... Kijk eens, schat, wat een mooie man. Wil je met me naar bed? Tuurlijk, ik wacht hier wel. Dat zijn mannen! Zijn die mannen die wel eens jaloers zijn? Nou, kijk, dat bedoel ik, weet je wel. Zo eerlijk ook, hè? Vind ik zo mooi. Is niet helemaal waar, hè? Jammer, hè? Nee, maar ik ben wel eens jaloers. Dat is erg, hè? Erg, als je echt jaloers bent. Maar vooral die paranoïde jaloezie, weet je wel. Dat is erg, hè? Dat in je kop helemaal scheef zit, hè? Dat is erg, hè? Zit je bijvoorbeeld thuis, je zit thuis. Te wachten. Want je vriendin is even op stap. Met een paar vriendinnen. Ja, dat moet toch kennen! En dan wordt het later en later. En dan word je een beetje zenuwachtig zo. En dan kijk je zo. Oh! Het schijnt nogal leuk te zijn. Hè? Als ze met mij op stap is, dan is het van, wanneer gaan we nou? Wanneer gaan we nou? Huh? Nou, dan ben ik er niet bij, hè? Huh? En dan is het van, Godverdomme. En dan kan ik ook niet bellen. Want nee, dat zei ze van tevoren. Ja, het mobieltje is leeg. Oh ja, die is leeg. Ja, kom je me halen, doet hij het wel. Nou, dan in één keer zo'n stemmetje in je achterhoofd.
1: Zij is mijn andere vent.
0: Nee, flauwkul. Nee, dat is niet... Godverdomme! Ja, ze deed ook al raar, hè? Ze deed al zo raar, hè? Ja. Weet je wel, als ze dan zo weggaat zo... en als ze dan zegt van, nou, dag. Weet je, ja. Rustig blijven, niks aan de hand, er is niks aan de hand. Gewoon rustig blijven, rustig, er is niks aan de hand, rustig. Rustig, godverdomme, ik ga er zoeken! En dan de stad in, allemaal kroegen langs waar ze zou kunnen zitten. En als een kroeg in... Nee, volgende kroeg ook. Volgende kroeg. En je hart, jongen, boing. En in je kop gaat het maar door, je fantasie slaat helemaal op hol. En in je hoofd is het al waar. In je hoofd ligt ze achterover op de tafel. Ze wordt geneukt door een van de brede vent. En ze schreeuwt... Veel lekkerder dan Hans! Veel lekkerder dan Hans! En die brede vent die neukt er zo. En hier hangt de foto van mij. En dan kijkt hij... En met dat beeld in je hoofd... storm je kroeg binnen. En dan staat ze met drie vriendinnen. En ze zegt... Dag, schatje. En ze denkt, dit is niet helemaal oké. En ze gaat met je mee naar huis. En thuis onderwerp je je vriendin aan een Gestapo-verhoor. Hoe zeg je dan? Oh, wat wil je dan? Oh, dat is er van niet duidelijk van, hè? Oh, dat is er niet duidelijk van. Oh, dat is mij. Oh, dat is toch wel een zwembad? Oh, ja. Oh, nee. En dat is van niet. Oh, nee. Dat is van niet. Oh, dat is van niet. En je gaat een keer pam, je kijkt. En ze huilt. Oh, schatje, sorry, dat was niet de bedoeling. Schatje, sorry, ik wou niet... Schatje, niet weggaan als je...
1: Niet weg, schatje, alsjeblieft. Ik ga naar mijn huis. Schatje. Oh, fuck, sukkel. Oh, kut, fuck, shock. Oh, zo. Shit. Je raakt helemaal in paniek, Je bent in bedoeling, dan wacht je tot ze thuis is en dan ben je erop. Schatje is met mij. Schatje, sorry. Was zo stom was ik. Ik raak niet. Zeg maar wat ik bedoel om het goed te maken. Zeg maar wat ik bedoel. Zeg, slaap maar even met rust. Ja, met mijn rust. Ja, mijn rust. En dan ben je net zo'n overactieve hond die in zijn mand moet blijven zitten. Oh, waarom? Waarom ben ik zo jaloers? Waarom? Het is zo dom. Het is zo dom. Oh man, en mijn arme meisje, weet je wel. Dan zit ze er helemaal alleen in haar eigen huis. Nee, doe ik het weer. Oh, ik heb het kapot gemaakt. Het is mijn eigen schuld, het is kapot. En het komt niet meer goed. Het komt nooit meer... Oh, wacht eens even, dat is natuurlijk niet helemaal waar, hè? Oh nee, weet je wat ik moet doen? Bosje bloemen kopen. Hé. Jezus, man. Sta ik me druk te maken, zeg. Ha! Koop gewoon een bosje bloemen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond.
2: Hè?
1: Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè.
1: Ja. Ik Bob.
2: Op de Bob.
3: Ben je Bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

Wat zou dat heerlijk zijn? Trusten, trusten. Slaap lekker, jij ook slaap lekker. Zoen, lekkere zoen. Slaap je al? Nee, jij? Ja, ik stel altijd vragen in mijn slaap. Haha. Wat ben jij grappig? Het is mijn vak, laten we dan maar gaan slapen. Zou ze al slapen? Heel voorzichtig strelen. Oh, hij streelt, dan slaapt hij lekker nog niet. Maar niet vragen of hij slaapt, maar niet vragen of hij slaapt. Anders krijg je weer, ja, ik streel altijd in mijn slaap. 2-0, jij maakt ontbijt. Oh, wat ligt dit lekker. Ik denk dat ze slaapt. Pst, slaap je? Ja, nee dus. Weet je, nou, ik sliep ook nog niet. Ach, ga weg. Lig je lekker, ik lig wel heerlijk, maar ik denk dat we moeten gaan slapen. We moeten beide heel vroeg op. Laat maar gaan slapen, goed. Laten we dat maar doen, weltrusten. Jij ook, weltrusten. Zo liggen of lepeltjes? Nee, zo ligt heerlijk. Arnie in de weg? Nee, Arnie in de weg. Jij hebt veel meer deken. Oh. Hier heb jij alle deken. Ja, nou lig ik lekker. Oh, hou me heel goed vast. Wat is er dan? Niks. Gewoon dat je me heel goed vasthoudt. Ik heb het hartstikke warm. Jij wou ook alle deken. Hier heb jij wat deken terug. Ja, nou lig ik lekker. Is het jouw voet? Nee, die van jou nou goed. Gek, dan hebben we er 5. Zullen we morgen naar de Bahama's gaan? Dat we alles verkopen, dat we gewoon samen weggaan. Lekker, alles doen we weg. Kan ons het schelen? Doen we toch niet? Nee, maar het is zo lekker om over te kletsen. Ja, dat is wel zo. Maar laten we nou maar gaan, goed, laten we nou gaan slapen. Dat? Hé, ook slaap lekker. Hé, ik hoor wat. Het huis staat in brand. Geef niks, gaat wel weer uit. Jij wil echt slapen. Ik denk dat we moeten slapen, slapen. Of zullen we vrijen? Ja, nou slaap je zeker. Even knabbel aan het rechteroor. Kijk, er is die alweer. Wat is, moeten we wel op? Nee, we hoeven nog niet op mijn sliep. Nee hoor, ik sliep niet wel. Je sliep wel niet. Dus wel eens niet. Dus wat zei ik dan als laatste? Iets met dekens. Nee. Oh, wat ligt dit lekker. Laat jij de hond nog even uit? Haha, we hebben geen hond, geintje. Jij zou nog wel de vuilnis doen? Oh nee, ja, dat zou je nog wel doen. Oh, doe ik echt volgende week alle 188 zakken. Vergeetachtig diepje. Oh, wat ligt dit lekker. En ik heb je lief. Hallo. Ik heb je lief. Hallo. Ik heb je lief. Hallo. Hey, hallo. Ik heb je lief. Hallo.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet
2: meer weg. Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
2: En dat heeft echt zin allemaal?
5: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: Wat doe je?
1: Ik lees.
0: Wat dan?
1: Mijn aura.
0: Hoi, rood.
1: Goedemorgen, groen.
0: Nou, hier is het helemaal oranje. Zo'n oranje duster die achter me aan wappert de hele tijd. Hier is het helemaal goud. Met glitter. Glitter. Glitter. Glitter. Nou, hier gaan allemaal regenboogtouwen. Met vruchthagelkleuren. Maar hier is het helemaal paars. Paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, lila. Paars, paars, paars, lila. Paars, paars, paars, paars, paars, paars, lila. Paars, paars, lila. Paars, lila. Paars, lila.
2: Dus, een heel kleurenfestijn.
0: Een heel kleurenfestijn, ja.
2: Wat leuk.
0: Dat lijkt heel leuk, ja. Maar je wordt er doodmoe van. Ik heb een pracht van een nacht als ik af en toe in zwart-wit room.
2: Wat zie je bij mij feitelijk voor een kleuren?
0: Weet je zeker dat je dat weten wilt?
2: Ja, ja, dat zou ik wel eens willen weten, ja.
0: Beige.
2: Beige.
0: Beige. Met lever. Nou, hier is het novembergrijs. Nee, oudgrijs. Nee. Maar dit is een moeilijk stukje grijs. Een beetje als een oude duif met vette veren van de mayonaise. En de rest is aan de grond. Is poep. Pure poepkleur.
2: Maar je kan het hebben hoor, meid. Zomaar een dag, zomaar een dag. Een dag waarin ik zelf alles mag. Zomaar een dag, zomaar een dag. En wat er ook gebeurt, ik lach. En al giet het pijpen stijlen, moet ik al mijn dekens delen. Of ze zeggen met zoveel dat ik nooit meer zingen mag. Dat kan me nu niet schelen, want het is zomaar mijn dag.

church. Hey!

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het
2: is niet meer weg. Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: Wat leuk dat u er weer zit. En dat schijnt wederzijds te zijn, want ik kwam er straks een man tegen en die zei, ik ga vanavond naar je toe en dat komt goed uit, want ik heb een rottijd gehad. Privéproblemen en ook in mijn werk allemaal akelige dingen. Vandaar ook weer zo'n waardeloze dag, je kent dat wel, alles dat tegen. Moeilijke telefoongesprekken, conflicten, files, gedoe. En dan is het zo fantastisch bij jou. Een hele avond niks. Mensen zeggen leuke dingen, hè? Laatst ook iemand die zei, ik ben u zo dankbaar voor de show. Gisteren stond ik nog aan de rand van de afgrond. Nu ben ik een stap verder. Nou, Den Haag is ook een stap verder. Wij bestaan 750 jaar. Wat dat precies betekent, weet geen mens. Maar bij de gemeente hebben ze gezegd, en nou gaat de beuk erin. Wij gaan wat laten zien. Wij ook een skyline. En dat werd de tramtunnel. Den Haag, je tikt er tegen en het lekt. Couperus heeft gezegd, zo ik iets ben, ben ik een Hagenaar. En burgemeester Deetman heeft gezegd, zo ik iets ben, ben ik een bouwput. Maar waar wij trots op kunnen zijn is 750 jaar Haagse humor. En dan vragen de mensen mij altijd, wat is dat dan Haagse humor? Nou, ik zal een paar voorbeelden geven. Ik nam vandaag een taxi. Chauffeur zegt, waar gaan we heen? Ik zeg, Circus Theater. Hij zegt, moet jij weten. Ander voorbeeld. Er staat een vent tegen het nieuwe stadhuis te pissen. Komt er een bode naar buiten en die zegt, dit wil de burgemeester absoluut niet hebben. Zegt die man, ik wil het ook niet hebben, wil jij het misschien hebben? Er komt een Hagenaar bij de sociale dienst en zegt, ik heb al mijn ziektedagen opgemaakt, ik kom me dood melden. Er komt een Hagenaar bij Snackcar de Vrijheid en zegt, gooit van mij een paar kroketten in het vet. En springt er zelf ook bij. Nou, dit was even wat Haagse humor om u op het gemak te stellen.
1: 24 uur per dag. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: En Don LaFontaine is overleden. Don LaFontaine is de stem onder de Amerikaanse filmtrailers. Die zware, dramatische stem. En ik dacht dus dat die man miljoenen zinnen had ingesproken om onder al die filmtrailers te zetten. Maar uiteindelijk blijkt dat die man 3 dagen in de studio wat zinnen heeft opgenomen. En dat diezelfde zinnen onder al die Amerikaanse films zijn gezet.
1: They thought it was impossible. But it wasn't. From the producers of Top Gun, Mission Impossible, War of the Worlds, and The Last Samurai, starring Tom Cruise as Bussy.
0: Zijn stem was zo laag, zijn stem was zo laag, als hij een polyp op zijn stembanden had, moest hij naar de pedicure. Lijkt me heel vervelend om zijn zoontje en dochtertje te zijn. Dat je zijn kinderen bent en elke ochtend heel onschuldig bij het ontbijt zit. Je bent 3, 4 jaar, staartjes, sproetjes. Dat dan elke ochtend je vader binnenkomt.
1: In an ordinary household. On an ordinary morning. Everything seemed to be old. Someone ask you for the peanut butter. Moet je niet aan denken dat... Moet je niet... Zet maar af. Nee. Soms word je gefokt door je technicus. We hebben speciaal... Speciaal voor de tv-opname een nieuw apparaat gekocht. Nou, ik wilde net iets heel serieus gaan vertellen.
2: Kan ik helemaal niks... Ja, dit vind je in de wagen wel leuk. Nou is hij weer te hoog. Nou zijn het net de smurfen. Die zijn ook 50 geworden. Die hebben Abraham gezien. Is je echt... Oké. Dan ga ik nog wel iets zeggen. Ik hoor mezelf. Ik had haar dus leren kennen via Hives. En op haar profiel stond helemaal niet dat ze pas 13 was. Jongens, dit lijkt me een mooi moment om even een break te gaan. Tot zo!

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

0: Hi.
1: Ja, jongens, ik ben een beetje high van gisteren nog, weet je wel. Ja, joh, ik heb gisteren een klein feestje gehad. Dat kwam namelijk zo. Ik was gisteren op de kop af 12,5 jaar bij de Inkruid, weet je wel. 12,5 jaar onderzien, zeggen wij. Nou, dat was namelijk zo. 12,5 jaar geleden, toen begon ik met de rock and roll, weet je wel. Hadden we nog de smalle pijpjes, haartjes naar voren, zo, weet je wel. Toen kreeg je beat, ik gelijk mee, zo, wam, weet je wel. De pijpjes ook gelijk bij hier in de cigarette style, weet je wel. Haartjes, meer dat werk toen, weet je wel. Toen kreeg je Provo, ik weer mee zo. En toen kreeg je Le, Flower Power. En toen ik met ene grote klap over op het bovenzinnelijk denken van het zenboeddhisme zo. Bam, weet je. Goed is dat, hè? Ja, en toen ben ik daarna eerst outgedropt, weet je wel. En toen ben ik omgeturnd, weet je wel. En toen heb ik een kleine commune gesticht, weet je wel. Van All Together, dat werk. Ken je dat werk? Ken je dat werk van All Together? Dat is goed, joh. Dat is het absolute einde, weet je wel. Helemaal nieuw is dat, weet je wel. Nieuwe gegevens, nieuwe vibraties ook, weet je wel. Ja, joh, dat is te gek, joh, commune. Eerst een klein plansoentje gekraakt, weet je wel. Een paar tentjes bij elkaar en toen wam zo de commune, weet je wel. En dat is zo goed, joh. En ook een hoop grappen, joh, in onze commune, joh. Aan de lopende band, weet je wel. En ik mag er wel verklappen dat ik dan een van de gangmakers daarbij ben. Toevallig wel, weet je wel. Eens kijken of ik voor jullie niet een paar voorbeelden heb van zo'n grap die ik dan hier in de commune gemaakt heb. Moet ik even een sterke uitzoeken, weet je wel. Oh ja, ik weet er een, die is zo goed, joh. Die grap, die kan helemaal niet meer, weet je. Daar kom ik helemaal voor naar voren, joh. Moet je horen, joh. Verleden week was dat, joh. Ja, het is te gek, hè. Moet je horen, joh. Verleden week, toen komt Thijs Overmaat van tent 7, is dat. Thijs Overmaat komt bij me en die zegt tegen mij... Bram, heb jij nog stuf? Ik zeg, Thijs, voor jou wel tijd en ik geef hem een vlakgom. Goed is die, hè? Ja, wat moet je horen, joh. Het sterke van deze grap is namelijk dit. Hè? Dat Thijs Overmaat bedoelt met Bram, heb jij nog stuf? Heb jij nog hash, weet je wel? En dat ik dat dan zogenaamd niet begrijp, weet je wel? Ja, want stuf is ook vlakgom, weet je wel? En dan zo recht voor zijn raap, weet je wel. Ja, joh, join reality, weet je wel. Maar ja, af en toe komen er hier in de commune van die mafkikkers, weet je wel. Die gasten ken je wel, hè? Die willen dan gelijk de blitz maken, weet je wel. Maar ja, wacht even, dan hebben ze toevallig aan Bram weer een hele kwaaie, weet je wel. Ja, dat zou je niet denken, hè? Nee. Maar toevallig word ik dan heel nijdig, weet je wel. Ja, want kijk, het is niet zo, nou ben ik vandaag outgedropt, nou ben ik ook gelijk omgeturnd, weet je. Nee, toevallig niet, want toevallig heb je nog je eigen mind die je tegenhoudt. Ja, it takes time to join reality. Ja. Zo recht voor zijn raap willen.
0: Maar ja, die gasten die pikken dat dan niet, weet je wel. Die blijven dan een beetje appelig staan kijken. Maar dan ram ik gewoon door, weet je wel. Ja, dan geef ik ze allemaal zo'n ouderwets koffiemolentje met zijn zwengeltje, weet je wel. Ludiek, weet je wel. Ja. Is leuk, ouderwets koffiemolentje met een zwengeltje. Gaan jullie nou eerst allemaal eens even koffie malen op de ouderwetse tour? Ja. En als je daar de kick van hebt gekregen, dan praten we wel, weet je. Ja, joh, het is zo goed, joh. En gisteren, dat moet ik nog vertellen, dat kon helemaal niet meer, weet je wel. Nee, joh, toen komt Frits van der Water, die komt bij me. En, Frits is van Ten 2, weet je wel. Frits is ook een moeilijke knaap. Laat ik zeggen, Frits is wel oud gedropt, maar nog niet omgeturnd, weet je wel. Frits heeft dan ook wel een ketting om, maar dan, ja, net weer geen sexy ketting, weet je wel. Nou, Frits had problemen. Ik zeg, goed jongen, kom vanavond na het bellen blazen even bij me. Nou, ik wacht Frits op. Ik ben net bezig mijn tentje te versieren voor mijn feestje, weet je wel. Gewoon met lege groenteblikken, fietsstuurtje, weet je wel. Ja, joh, reality is beautiful, weet je wel. En ik ben al een beetje high van mijn sticky. Van mijn high paaltje. Aardig is die, hè? Hashik idee. Ja, joh, en ik heb die geweldige dubbel LP van de Models of Invention of de Papa's op mijn draaitafeltje, weet je. En ik zit net het dagboek van Che Guevara in het Fries te vertalen. Komt Frits van der Water aangelopen, weet je wel. Moeilijk kijken, gelijk Frits. Ik zeg, kom op Frits, wat is er aan de hand? Ben je geflipt, jongen, weet je wel. Wat zijn de problems? Toen zegt hij, ja, dat kon niet, joh, wat hij maakte. Die zegt, ja, je voelt het al, hè. Hij kent Frits, denk ik. Ja, dan weet je het ook, hè, wat hij gaat zeggen, Frits. Altijd hetzelfde met Frits. Frits zegt namelijk dit. En dat kon niet, dat weet hij ook. Die zegt tegen mij, Bram, moet je horen, joh, er gebeuren de laatste tijd bepaalde dingen in mijn lichaam, waarbij ik denk, verrek, hoe zit dat? Hij zegt, Bram, dat is een vreemd verlangen. Ik zeg, wat maak je nou toch, Frits, een vreemd verlangen? Je bedoelt een kind of desire, weet je wel. Zo ineens ertussendoor, weet je wel. Maar ja, Frits van der Water daar niet happy mee, weet je wel, met zijn verkeerde ketting om. Die zegt, ja, Bram, daar schiet ik niks mee op. Wat moet je horen, Annie Verzijp, mijn verloofde, die is katholiek en die wil de pil niet gebruiken. Toen zeg ik tegen hem, nou, dan moet je Annie omturnen. Ja, ik vond hem zelf wel aardig. Goeie grap is nooit weg, weet je. Maar ja, Frits ook niet in, hoor. Die komt nog met de encycliek aanschouwen, weet je wel. Ik zeg, nou, je hebt er wel eens gehoord, Frits, van periodieke onthouding. Je weet toch hoe dat gaat? Nou, het gaat niet. Ja, deze is weer goed, hè. Maar ja, voor Frits nog niet, want die zegt, ja, maar Bram, hoor nou, joh. De paus heeft gezegd, iedere geslachtsdaad moet gericht zijn op het maken van leven. Toen zeg ik tegen hem, nou jongen, schreeuw er dan wat bij.

Ja, dit vind ik zelf ook de beste.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook

0: na het stappen broodje shawarma eten? En waarom als man om een uur of drie een shawarmazaak binnenstappen, waarom veranderen ze dan in randdebielen? We kwamen die zaak binnen en het was... Hassan! We zijn er weer! Doe een broodje! Broodje! Broodje! Ja, broodje! Broodje! Ja! Hey, baby! Oeh! Ha! Zwemmen! Hassan! We gaan hier zitten! We zitten hier al! We zitten hier al! Hier al! Ja! En snel, hè, want ik heb honger! Appie, heb je al broodje besteld? Nee? Wacht, ik bestel. Hassan! Hij wil ook een broodje! Hij wil ook een broodje! Broodje! Hij ook broodje! Ja, broodje, ja! Ja, hè? Groente, moet je groente erbij? App, wat is er nou, man? Moet je huilen? Waarom huil je, App? Godverdamme! Ik dacht dat je huilde, pik! Hassan! Doe maar één broodje, man! Eentje! Waarom? Kijk waarom! Hij hoeft niet meer! Voor mij twee witte sausen erbij! Twee! Witte! Witte! Witte! Nee, niet rode erbij, alleen witte! Ja! Hè? Konijn? Schiet op, man, ik heb honger! Jezus, wat heb je nou gedaan, pik? Kijk nou, dat doe je thuis toch ook niet, als je op de bank met je voet... Als je... Dit? Hier is op mij... Doe weg, man, bij mij hier. Veeg het weg zo, met je voet zo. Zo, ja. Dus ik kan toch niet normaal eten? Hoi. Hey, chickie. Ab, kijk dan. Veeg weg hier, hier zitten nog dingen. Let op, let op, let op. Hoi. Meisje. Hey. Meisje! Hé! Hey. Meisje! Hé! Hey. Hé! Hey. Hé, hey, hoer! Wat, ik heb zangers, man. Ze kijkt niet eens. Ben je doof of zo? Ben je doof? Ja!
1: Oh, ze is doof.
0: Sorry, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Nee, nee, af ook niet.
1: Ah, ze is doof, man.
0: Hassan! Ben je ook doof?
2: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Nee, ik bob.
3: Op de bob.
4: Bob. Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man.

0: Kon er luisteren. Het gaat allemaal op je gemak zitten. Vanwege onze kopies, commandant de kapitein Levenberg is mee verzocht geworden maatregelen te treffen die verband houden met het vieren van de Sinterklaas. En nou heb ik mij weer eens in de bossen teruggetrokken ten einde deze opdracht te bestuderen. En ik sta hier voor jullie mannen om mede te delen dat ik ga mededelen dat de Sinterklaas op de volgende wijze gevierd gaat worden geworden. De viering zal dus vrijdagsmiddags plaatsvinden op vrijdag december de 5e. Dat is dus de 5e december, vrijdag dus. Te beginnen na de lunch en eindigen na de viering als zodanig. Van 14.00 uur tot 16.00 uur zal Sinterklaas als zodanig in persoon onze kompie bezoeken. Voortbewogen geworden door een gevechtswagen met geopende geschutskoepel. Is dat duidelijk? Krijgen we Zwarte Piet in. Aan Sinterklaas zullen in tijdelijk dienstverband organiek 4 Zwarte Pieten worden toegevoegd geworden. Deze zullen vrijwillig worden aangewezen geworden. Voor Zwarte Pieten zullen geen Surinamers mogen worden ingezet. Dan weer luisteren, dan krijgen we het welkom zieren, Moniel. Om 14.00 uur zal de kompie bij de vlaggenmast dan opgesteld geworden in Rotte van Derry. Al daar zal dan Sinterklaas als zodanig worden ontvangen door de kompiescommandant in uitgaanstenue. Bij het uitstijgen uit de voertuigen zullen hoornsignalen worden afgegeven geworden door 1 muzici. Richtlijnen voor de wachtcommandant. In geval van twijfel deelt ik mede dat Sinterklaas als zodanig herkenbaar is aan 1 rode puntmuts. Gevolgd door 1 witte baard. Het geheel afgedekt geworden met scharlaken. Herstel een scharlakenmantel waarbij de onderkleding op ondisciplinaire wijze is zichtbaar gebleven geworden. Duidelijk, vragen? Geen vragen, dan krijgen we de volgende perina. Zahamenzang. Na de hoornsignalen zal een Zahamenzang plaatsvinden. Van het lied Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Hiervoor zal de garotplicht tijdelijk opnieuw worden ingevoerd geworden. De woorden Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal evenrecht, zullen in verband met de veranderde arbeidsverhoudingen worden gewijzigd geworden in Sinterklaasje, kom maar binnen met je medewerker. Want we zitten allemaal aan de versterker. Andere liederen zullen verboden moeten blijven vanwege hun opruiend karakter. Zoals het lied dat al begint met de woorden makkers staakt. Duidelijk. Aansluitend zal de volgende uitgifte per man worden verstrekt geworden. 1 doorschijnend plastieke zak inhoudende 1 speculaaspop van beiderlei kunnen. 1 tahaipop in de rang van korporaal. En 10 ongegradueerde pepernoten. 1 suikerhart, dan wel 1 suikerbeest. In de kleuren wit, roze en steenrozen. 1 chocoladeletter bruin, dan wel wit uitgeslagen. Voorstellende de letter I. In verband met de benarde posities van Rijksfinanciën. De I zal daarom ook zonder punt worden geleverd geworden. Vrijwilligers kunnen die punt er zelf aan zuigen. Is het duidelijk? Dan maar gaan we over tot de viering als zodanig. Na het uitgifte van de plastieke zakken zullen de manschappen zich naar de manschappenkamer begeven voor de viering als zodanig. Met het daarbij behorende uitreiken van de geschenken, de surprises, als mede het uit Luideborst lezen van de rijmen. Uit Luideborst. Geschenken. Geschenken mogen worden gegeven geworden in de prijsklasse van een minimumbedrag van ten laagste 7,50 en een maximumbedrag van ten hoogste 5 gulden. Is dat duidelijk? Hiervoor zullen loten worden verstrekt geworden. Met die verstande dat geen der manschappen kan worden toegestaan geworden zichzelf te loten. Dat kunnen we niet hebben, is dat duidelijk?
1: Ja.
0: Surparises. Voor het maken van de surparises zijn bij de Fourier de volgende artikelen op afroep te verkrijgen. Stijfsel en andere plakmiddelen. Papieren, touwen en cellotapen. Garoenenzeep. Een keukenstrahoop. En appelstrahoop. Rinsen. Luister mannen, als mede muizen en andere ongedierte dat in de keuken kan worden gevangen geworden. Bij het vervaardigen van de surparises zal slechts in beperkte mate gebruik mogen worden gemaakt geworden van munitie en de explosieven uit de reismagazijnen. Rijmen. Bij de geschenken kunnen rijmen CQ-gadichten worden toegevoegd geworden. Een voorbeeld van een rijm is bijvoorbeeld presenteer geweer. Andere voorbeelden van rijmen. Zint had al dagen lopen denken wat hij aan stippel, stippel, stippel zou geven. Dan wijs ik erop, mannen, dat in plaats van stippel, stippel, stippel de naam ingevuld kan worden van de persoon waarvan het lot als zodanig is getrokken geworden. Dus als hier bijvoorbeeld Willem van Bree is getrokken geworden, dan kan het rijm dus beginnen met Zint had al dagen lopen denken wat hij aan Willem van Bree zou geven. Heeft men niet Willem van Bree, maar Huips naar Heiders getrokken, dan gaat het rijm als volgt luiden. Willem van Bree had al dagen lopen denken wat hij aan Huips Snijders zou geven. Is dat duidelijk? Dan geef ik nog een paar andere voorbeelden van rijmen als zodanig. Luisteren mannen, luisteren. Laat maar zeggen, Leo heb kor getrokken. Bij het loten. Geen andere gedachten, mannen. Leo heeft Cor getrokken. En Leo wil Cor een balpen geven. Dan kan Leo rijmen voor Cor een pen die schrijven kan. Ja, dan weet Kees ook, het is niet ken, maar kan. Maar kan rijmt niet op pen. En dan zou je dus moeten krijgen voor Cor een pan die schrijven kan. En dan moet Leo dus voor Cor geen pen inpakken, maar een pan. En dan komt Leo dus boven de prijsklasse van 7,50. Bij het rijm voor Cor een pan die schrijven kan, kan Leo wel een pen inpakken. Maar dan moet het feit dat in het pakket als zodanig geen pan maar een pen wordt aangetroffen als een surparise worden aangemerkt geworden. Is dat duidelijk? Daar hebben we de slotbepalingen. Een aantal mannen zal ook des avonds binnen moeten blijven aangezien de Sinterklaas als zodanig bij de vijand nog niet als feestdag is erkend geworden. Voor die mannen zal er een blik wijven worden opengetrokken. Voor de overige gerechten wordt het normale vrijdagsmenu gevolgd geworden. Met in verstande dat voor deze bijzondere gelegenheid de schimmel erop kan blijven. Na tafel mogen de schoenen nog eenmaal gezet worden geworden. Maar niet in het bijzijn van meerdere worden uitgetrokken geworden. En dan heb Kees tenslotte nog één vraag van komische aard. Wat is het verschil tussen Sinterklaas en een tevreden soldaat? antwoord, Sinterklaas bestaat.